0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.be.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Morning.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitschieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

won 11 Emmy Awards en geldt misschien wel als de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie en stond bekend om zijn live audience aanpak. Hij werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij de show op de rails kon zetten. Kort samenvat, van Taxi en Cheers tot Friends en Will & Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. En vandaag episode 2, zijn doorbraak. Ensemble sitcoms die op ons werden losgelaten in 1978 tot 1982. Ja.

We horen hier Betty White met het nummer Getting to Know You. En dat nummer werd daadwerkelijk gezongen in haar televisieprogramma The Betty White Show in 1954. In 1954 hebben we de Betty White Show als dagelijkse talkshow. In 1958 hadden wij een variétéprogramma met dezelfde titel. Maar hier vandaag hebben we het over de sitcom The Betty White Show. En dat is al dus de derde Betty White Show met die titel. Een sitcom liever uit 1977. Betty White speelt Joyce Whitman, een ervaren televisieactrice die de hoofdrol krijgt in een fictieve politieserie genaamd Undercover Woman. Een parodie op de populaire misdaadserie Police Woman. Joyce ontdekt echter dat de regisseur van haar nieuwe show niemand minder is dan haar ex-man John Elliott. Gespeeld door John Hillerman, die we nog kennen van P.I. Magnum P.I. liever. Wat leidt tot voortdurende komische conflicten achter de schermen. Betty White speelt dus daar Joyce Whitman. Buiten John Hillman zien we ook nog Georgia Engel als Mitzi Maloney, Alex Antoloff als Doc Porterfield en Barney Phillips als de acteur Fletcher Huff. De reeks kreeg te maken met zware concurrentie op maandagavond. Ze stond geprogrammeerd tegenover Monday Night Football en The NBC Monday Movie, twee zeer populaire programma's. En daardoor trok de sitcom onvoldoende kijkers en werd ze na 14 afleveringen geschrapt. De Betty White Show dus.

If You Come With Me, I Can Show You Love, is een nummer van Ren Woods dat uitgebracht werd op het album As Is in 1982. Die Ren Woods, zij speelt Donna in de sitcom We've Got Each Other. We've Got Each Other is een sitcom van MTM Enterprises, het productiebedrijf achter onder meer de Mary Tyler Moore Show en de Bob Newhart Show. Daar hadden we het vorige week over. De serie werd uitgezonden op CBS van 1 oktober 1977 tot 7 januari 1978 en telt slechts 13 afleveringen. De sitcom draaide om het echtpaar Stewart en Judy Hibbert. En wat de serie bijzonder maakte was de omgekeerde rolverdeling. Stewart Hibbert werkte grotendeels vanuit huis als tekstschrijver voor een postordercatalogus. En Judy Hibbert was de belangrijkste kostwinner en werkte buitenshuis als office manager voor fotograaf Damon Jerome. In een tijd waarin tv-gezinnen meestal een traditionele rolverdeling hadden, liet We've Got Each Other zien hoe een modern huwelijk met een werkende vrouw en een thuiswerkende man eruit kon zien. Die Stewart Hibbert die werd gespeeld door Oliver Clark en Judy werd gespeeld door Beverly Archer. We zien onder andere ook Tom Poston, Joan Van Ark en Martin Cove buiten Ren Woods optreden in de sitcom. Voor James Burrows is deze sitcom interessant, omdat hij al vroeg in zijn carrière betrokken was. Hij regisseerde onder meer de pilotaflevering van deze sitcom en nog een tweede aflevering.

We horen hier Ribbons Down My Back. Ribbons Down My Back is een nummer uit de originele Broadway-productie van Hello Dolly van 1964. En in die musical speelt Eileen Brennan de rol van Irene Molloy. En Ribbons Down My Back is een van de bekendste solo-songs van dat personage. Die Eileen Brennan speelt Kit Flanagan. En Kit Flanagan is een van de hoofdpersonages van A New Kind of Family, een sitcom uit 1979. Die werd uitgezonden op ABC van september 1979 tot januari 1980. De serie draait oorspronkelijk om dus die Kit Flanagan, een weduwe met drie kinderen. Door financiële omstandigheden besluit zij een huis te delen met Abby Stone, een gescheiden vrouw met één dochter. En samen vormen ze een samengesteld gezin waarin twee moeders en vier kinderen proberen samen te leven. Het uitgangspunt vertoont heel veel overeenkomsten met latere succesvolle series zoals Kate en Ellie, waarin eveneens een onconventionele gezinssituatie centraal stond. Verder herkennen we dus Abby Stone als personage, gespeeld door Gwyn Gilford. Connie Anne Hearn, Rob Lowe en Laurie Handler spelen ook mee in de serie, net zoals David Hollander als Andy Flanagan. Dan is er een herwerking gebeurd van de serie en dan zien wij ineens Thelma Hopkins als Jess Ashton en Jojo Ashton werd gespeeld in die herwerking door Janet Jackson. Een leuk feitje is dat die Rob Lowe heel erg jong was toen. Dit was een van de allereerste televisieoptredens trouwens van Rob, jaar voordat hij beroemd werd met films als The Outsiders en St. Elmo's Fire. Janet Jackson verscheen in de laatste afleveringen dus als Jojo Ashton en dit was een van haar eerste vaste televisieoptredens nog voor haar grote doorbraak als zangeres. Omdat de kijkcijfers tegenvielen, werd de serie halverwege het seizoen grondig aangepast. De personages Abby en Jill verdwenen en werden dus, zoals ik al zei, vervangen door Jess en Jojo Ashton. Ondanks de castwissel en de herwerking wist de serie geen groot publiek te vinden en werd ze na ongeveer 10 uitgezonden afleveringen stopgezet, zoals wel meerdere sitcoms vandaag besproken. Hoewel de sitcom dus geen succes werd, kreeg de pilotaflevering wel een Emmy-nominatie voor videomontage. Inderdaad, dus toch nog een prijsje voor New Kind of Family.

Deze stond op de soundtrack van Grease, je weet wel, die klassieker van 1978. Het nummer werd gezongen door Stockard Channing, die dus een van de hoofdrols vertolkte in die film Grease, maar vooral de hoofdrol vertolkte van The Stockard Channing Show, de sitcom die in 1980 op CBS werd uitgezonden. De reeks liep slechts één seizoen en telde 13 afleveringen. Channing, zij speelt Susan Goodnow, een recent gescheiden vrouw die werkt bij een lokaal consumentenprogramma in Los Angeles, The Big Rip-Off. En samen met haar collega's onderzoekt ze frauduleuze bedrijven en misleidende praktijken. Veel afleveringen draaien rond haar undercover-acties, waarbij ze allerlei vermommingen gebruikt om oplichters te ontmaskeren. Naast Stockard Channing zien we ook Ron Silver als Brad Gabriel, een nerveus en erg serieuze journalist, maar ook Sidney Goldsmith, Max Showalter, Jack Sumac en Bruce Baum als Elf Serenity. De serie kwam voort uit CBS' poging om die Stockard Channing uit te bouwen tot een televisiester. Ze had kort daarvoor al gespeeld in de sitcom Stockard Channing in Just Friends, maar daarna werd dus de Stockard Channing Show gelanceerd. Officieel was het een andere serie, maar er waren toch opvallende overeenkomsten. Ze speelde opnieuw een personage genaamd Susan, dezelfde actrice, Sidney Goldsmith, keert terug als haar vriendin. En zelfs het openingsnummer was eigenlijk hetzelfde. En dat

Flower Children van Marcia Strassman. Dat was haar debuutsingle uit 1967, dat uitkwam bij Unai Records. Het nummer was een regionale hit aan de Amerikaanse westkust en in Vancouver, maar behaalde geen grote nationale doorbraak. Hoewel Marcia Strassman later vooral bekend werd als actrice, onder meer in Welcome Back Cotter en Honey, I Shrunk the Kids, begon ze eind jaren 60 ook een korte zangcarrière. The Flower Children was haar eerste en bekendste plaat. Nu, die Marcia Strassman was niet alleen actrice in Welcome Back Cotter en Honey, I Shrunk the Kids, maar speelde ook Carol Younger, een van de hoofdrolspelers, in de sitcom Good Time Harry van 1980. En dat werd op ons losgelaten door NBC. De serie kende slechts één seizoen en werd na 7 afleveringen stopgezet. De sitcom draait rond Harry Jenkins, een sportjournalist bij de fictieve krant San Francisco Sentinel. Harry is een charmante vrouwenversierder en levensgenieter, maar zijn escapades brengen hem regelmatig in problemen op het werk. Veel humor ontstaat uit de botsing tussen zijn professionele verantwoordelijkheden en zijn liefdesleven. Harry Jenkins werd gespeeld door Ted Bassel. Eugene Roach speelde Jimmy Hughes, de redacteur van die fictieve krant San Francisco Sentinel. En dan had je natuurlijk Carol Younger, gespeeld door, zoals ik al zei, Marcia Strassman. En wij ontmoeten ook op de set Jesse Wells als Billy Howard. Sally werd gespeeld door Ruth Manning en Steven Peterman, die sprong als Martin Springer. De serie werd bedacht door Steve Gordon, die een jaar later veel succes zou behalen als scenarist van de film Arthur in 1981. Dus opmerkelijk is dat hoofdrolspeler Ted Bassel vooral bekend was van de populaire jaren 60 sitcom That Girl. Na het mislukken van Good Time Harry ging hij zich steeds meer toeleggen op regiewerk voor televisie. Dit was dus inderdaad een korte samenvatting van Good Time Harry uit 1980.

0: Harry's Dreams is geschreven, opgenomen door Joel Higgins. Het staat op zijn EP A World Away dat uitgebracht werd in 2017, waar Harry's Dreams de afsluitende track is. Joel Higgins staat ook op de lijst van de hoofdcast van de sitcom Best of the West. Dat werd op ABC uitgezonden van september 1981 tot juni 1982, met herhalingen tot augustus 1982. De serie telt 22 afleveringen en werd bedacht door Earl Pomerance, een gerenommeerd sitcomschrijver uit die periode. En uiteraard had hij James Burrows nodig voor de piloot en wat afleveringen. De serie is een humoristische parodie op klassieke westerns. Het verhaal speelt zich af kort na de Amerikaanse burgeroorlog en volgt Sam Best, Joel Higgins, een brave voormalig soldaat die met zijn vrouw Elvira en zoon Daniel naar het westen trekt om een winkel te beginnen in het stadje Copper Creek. Door een reeks toevalligheden wordt hij echter benoemd tot plaatselijke sheriff of marshal. Sam is geen typische westernheld. Hij is vriendelijk, eerlijk en eerder een gewone man dan een revolverheld. Daardoor komt hij voortdurend terecht in komische confrontaties met schurken, oplichters en de machtigste man van het stadje, Parker Tillman. Carlene Watkins speelt Elvira Best en de zoon dat werd gespeeld, Daniel, werd gespeeld door Mino Pelous. Leonard Frey, dat was Parker Tillman, en Doc Jerome Cullens werd gespeeld door Tom Ewell. Tracy Walter was Frog Rothschild Jr. Een leuk detail voor fans van Taxi en Back to the Future is dat Christopher Lloyd meerdere keren te zien was als The Calico Kid, een legendarische, maar vooral onhandige revolverheld. Zijn optredens behoren tot de populairste afleveringen van de reeks trouwens. De serie trok opvallend veel bekende gastacteurs aan, waaronder Andy Griffith, Matlock, Betty White, meermaals besproken, Slim Pickens, die kennen we ook nog van eerdere sitcoms, Chuck Connors en Dixie Carter. Hoewel ze slechts één seizoen liep, kregen Best of the West uitstekende kritieken. Veel televisiekenners beschouwen de reeks als een van de slimste westernparodieën ooit gemaakt. De humor was minder flauw dan in veel andere westerncomedies en de personages waren verrassend goed uitgewerkt. Waarom stopte de serie dan? Wel, ondanks de positieve recensies bleven de kijkcijfers beperkt. ABC besloot daarom geen tweede seizoen te bestellen. Toch heeft de serie onder liefhebbers van de klassieke sitcoms en westerns een kleine cultstatus verworven. Nu, alle 22 afleveringen zijn tegenwoordig terug te vinden via diverse archief- en videoplatforms, waardoor de serie veel toegankelijker is dan vele andere kortlopende sitcoms uit het begin van de jaren 80. Best of the West.
1: In days of yore, in western lore,

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Jawel, goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe Culture Coded. Het is zaterdag en mijn gast vandaag is Howard Hekkers. We hebben hem al verschillende keren hier in de uitzending gehad, maar we kunnen hem niet genoeg uitnodigen. Goedemorgen, Howard.
2: Goedemorgen.
1: Howard, hoe gaat het met jou?
2: Ja, het gaat eigenlijk prima. Hoewel ik wel gisteren had ik een festivaletje, dus het was toch wel weer late uurtjes, maar fris en fruitig op een warme studiodag.
1: Ja, je zegt een festivaletje. Wat bedoel je dan?
2: Ja, ik had een band, zeg maar, gisteren, die ik wel eens vaker gedaan heb, een Belgische band. Niet echt van betekenis, maar die hadden mij uitgenodigd om daar het geluid te doen. En, dus ja, dan ga ik naar Merksem bij Brussel en dan doe ik mijn dingetje.
1: Merktem,
2: ja.
1: Ja.
2: Dus ja, en dat was dan, ja, voor je het weet is het toch weer 2:30 tot je thuis bent. En dan gaat de wekker om 8:00 zoiets. Dan, ja. Dan is het wel.
1: Hoe hebben die jou leren kennen?
2: Dat was eigenlijk een ik had 2 jaar geleden of zo had ik die Parkies festivals. Er zijn altijd festivals in een park.
1: Die zijn hier ook in Beverlo?
2: Precies, en die zijn dan gratis. Dan hebben ze een aantal bands. En dat was een band, Sarah heette dat. En een hele goede band. Dus dat heb ik allemaal gedaan voor hun. Al die parken, een stuk of 15 door het land. En ze hadden nu weer een show. Dus ik denk van, ja, dan ben ik erbij. Hè. Dus dat was leuk. Maar het is dan vroeg. Hè. Vandaag ook weer een festival. Dus,
1: vandaag weer een festival?
2: Vandaag ergens in Noord-Brabant of zo. Nederland dan.
1: Ja.
2: Nederpop, met alle gasten. Dus dat is,
1: Die Nederpop is onlangs nog hier in het Tippo geweest, in Leuven, dacht ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Was je daar ook?
2: Ja, daar was ik ook. Dat was heel leuk, ja. Ja.
1: Hoe komen zij in de Tippo in Leuven terecht?
2: Ze willen natuurlijk meer gaan doen ook in België. Hè. Dus ze lopen een beetje achter in België. Wij doen toch altijd 50, 60 shows in Nederland. Theaters, festivals, popzalen. En België blijft een beetje achter. En het zijn natuurlijk ook wel grote hits in België geweest. Hè? Van Henk Westbroek van Het Goede Doel. En Noel Havens van VOF de Kunst. Erik Meesy van Het Goede, Toontje Lager. Die hebben hier ook grote hits gehad. Dus waarom niet? Hè? Ze proberen hier een beetje voet aan de grond te krijgen. En het was heel goed ontvangen, die show. Het was heel leuk. Het is echt de Vlaamse gezelligheid. Hè. Het is heel anders dan in Nederland in een popzaal waar je gaat. Hier word je echt nog een beetje ontvangen als een prins. Hè, zeg maar. Dus de catering is wel dan heel goed.
1: Ja.
2: Hè, er staan altijd lekkere jupilkes in de ijskast of zo. Of iets anders. En je wordt daar nog echt ontvangen als een artiest. Hè. Vaak in popzalen in Nederland is het zo'n beetje, of zeker theaters, is het zo, je doet je dingetje. Maar hier in België is het altijd heel gezellig om terug te komen. Hè. Je wordt goed ontvangen. En dat hoor je altijd van alle artiesten. Of, die zeggen allemaal, België is zo plezant, het is zo fijn. Je wordt goed gesoigneerd. Hè. Dus,
1: ja. Je staat ondertussen 37 jaar op de planken, denk ik, hè?
2: Ja, ik heb mijn boek 35 Years on Tour. Dus 35 jaar op tour. Het worden er bijna al 40, hè? Dus,
1: Hoe hou je dat vol, Howard?
2: Ik vind het heel leuk om te doen. Het is eigenlijk gewoon nog altijd een hobby, wat ik doe. Dus, en dat geeft mij gewoon heel veel voldoening. En geeft mij ook kracht, zeg maar, als je mensen een fijne avond kunt geven. Dat vind ik heel fijn. En ik moet ook wel zeggen, ik word natuurlijk ouder. Dus ik doe wel iets minder shows dan, laten we zeggen, 10 jaar terug.
1: Ja. Hoe is het met jouw oren bijvoorbeeld?
2: Oh, die zijn nog prima in orde, hoor. Dus, ik hoop nog tot ze het nog lang blijven doen.
1: Zit het dan bij jou in de genen? Want ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen op bepaalde momenten? Want ja, je zit altijd in geluid. Heb je die altijd verzorgd dan? Ik bedoel, heb je andere dingen gedaan als hoogstwaarschijnlijk heel veel van jouw collega's die ook sound engineer. Ik kan me voorstellen, als je bij Motorhead zou gewerkt hebben, dat misschien anders zou geweest zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik probeer daar goed voor te zorgen, inderdaad. En ik heb dan een aantal trucjes, zeg maar. Als ik dan een show gedaan heb, en ik rijd naar huis, dan is het totale stilte in de auto. Dan wil ik ook niks meer horen. En heel vaak ook, ik heb dan van die op maat gemaakte in-ears, zeg maar. Mm-hmm. Die heb ik ook voor mijn werk nodig. Hè, maar die doe ik dan ook vaak gewoon in, om gewoon totale stilte te hebben. Misschien zit het ook in de genen. Ze zeggen ook wel eens, er is een onderzoek ooit geweest, wat ik gelezen heb, over iemand, dat was iemand in Zwitserland. Die was aan het onderzoeken waarom dus sommige bekende popsterren of geluidstechnici zoals ik niet echt een dramatische gehoorschade hebben. En het blijkt inderdaad ook zo dat als je de muziek, als je ervan kunt genieten van muziek, dan is die schade veel minder erg dan tot je dus in bijvoorbeeld een fabriek staat waar continu lawaai is. Dus met andere woorden, ze hebben dan ook violistes en zo, die dus een instrument echt aan hun oor hebben, wat best wel veel volume vanaf komt. Dan zou je zeggen, ja, je linkeroor zou dan slechter zijn dan je rechteroor. Maar dat is dus niet aan de orde. Dus hij heeft onderzocht van, waarom is dat zo? En kijk ook maar eens naar, laten we zeggen, de Who bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of de Rolling Stones of de Beatles. Dat soort mannen, die staan al 60 jaar in de herrie. Hè? Om het zo grofweg te zeggen. Ik heb het nog geen gezien met een gehoorapparaat. En die mannen zijn dus, laten we zeggen, de Who, die hebben eigenlijk vreselijke dingen in de jaren 60, 70 gedaan qua volume. Maar ze hebben nog geen, ze zijn 81, 82, ze hebben nog helemaal geen gehoorapparaat. Hoe kan dat? Terwijl andere mensen met 40, 50 al gehoorschade hebben. Is het dan omdat je geniet ook van de muziek? Of is het, ik heb geen idee. Het is wel een interessant topic.
1: Ja, iets wat mij ook altijd bij jou opvalt, dat is, je blijft altijd even rustig.
2: Ja, dat is niet altijd zo. Maar dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik heb ergens een trekje naar je toe gestuurd van Nabucco. Dat is eigenlijk een klassieke opname. Dat is iets heel anders. Maar dat was eigenlijk zo tot ik, vanaf 2000 zoiets heb ik heel vaak gewerkt voor Alphacam. Alphacam, dat was een bedrijf die maakte live registraties. Maar die deden ook voetbalmatches of Formule 1 of zoiets.
1: Zit hier ook in België, hè?
2: Ja, precies. Dat is een Belgisch bedrijf, Alphacam. Maar dat bestaat helaas niet meer. En ik werkte daar regelmatig voor. Dus ik deed dan wereldkampioenschappen, turnen of zoiets. Of voetbal of zo.
1: Formule 1. Heb je dat gedaan, ja?
2: Dat heb ik ook gedaan, ja. Maar op een gegeven moment hadden ze mij gevraagd in Rotterdam Ahoy. Daar was Nabucco, dus een heel groot spektakel van een klassieke opera. En nou ja, Alphacam die betaalde heel goed, die betaalde meer dan wie dan ook eigenlijk. Dus ik had zoiets van, ze hebben dan zo'n opnamewagen waar je in gaat zitten. Daar zit een mengtafel in, daar zitten tv's in, dus je kunt alles zien. Nou, ik denk, dan ga ik daar lekker zitten en maak ik... Ik had 3 dagen de tijd, zeg maar. We hadden 1 dag, zeg maar, opbouw, soundcheck. Tenminste, dat dacht ik. En de tweede dag was dan de uitvoering eigenlijk. En de derde dag ook. En een van die uitvoeringen, die zou dan ook uitgezonden worden op Rai 1. Dus de Italiaanse zender. En dat zijn dan toch miljoenen luisteraars en kijkers. Maar goed, dus wij kwamen daar aan en we zetten die wagen neer en we sluiten alles aan. En er was al een soundcheck, zeg maar, in Ahoy. Maar die hebben we eigenlijk gemist, omdat we een beetje vertraging hadden met van alles en nog wat. En toen op een gegeven moment, toen was het etenstijd. Dus 6 uur eten en de show was om 8 uur. En zo 19:30 zo, toen kwam die regisseur naar me toe en die zei van, nou, jij weet toch dat we dadelijk live gaan op Rai 1. En ik had nog helemaal niks gehoord.
1: Oké. Okay. En hoe gaat het dan?
2: Nou ja, dat zijn dan dus toch gewoon 80 kanalen of zo. En orkest en zangers en zo. En we hadden toen dan, naast mij kwam iemand zitten die dan de partituren ging lezen voor mij. Zodat die aantekening kon geven van, ja, hier komt een hobo, hier komt de eerste viool, wat belangrijk is. En ik zei ook tegen hem, ja, ik kan gewoon wel meelezen, want ik heb mijn muzikale achtergrond conservatorium gedaan. En daar schrok hij wel van. Maar ja, goed, ik was super, super, super zenuwachtig. Want ik denk van, oh my god, ik heb niks gehoord. We hebben geen soundcheck gehad. En dadelijk komen hier 80 kanalen. Die komen hier bij mij binnen en het gaat gelijk rechtstreeks op de tv. Nou, dat is dan... Dan kan ik nog wel rustig lijken, maar ja, dat was absoluut niet zo. Ik was heel, heel, heel erg zenuwachtig. En gelukkig is het heel goed gekomen, want ik heb hier dan een opname gegeven van een van die nummers. Nou, het klonk geweldig, iedereen blij en klus geklaard.
1: Ja, ik kan me nog voorstellen dat jij ooit wel eens gezegd hebt tegen mij over Liza Minnelli. Heb je toch ook wel eens iets aan de hand gehad? Hè? Dus
2: ja, ja,
1: dat je binnen 5 minuten begint dat optreden of zo, dacht ik. En,
2: ja,
1: en dat je dan nog iets moet klaarstomen.
2: Ja, ja, bij Liza Minnelli was het ook heel vaak dat wij deden dan geen soundcheck. Zij wou geen soundcheck. Of ja, zij wou niet tot de PA aanstond, zeg maar, de boksen. Ze zei, ik wil gewoon even soundchecken zonder. Ja, nou, dan zit je dan. En dan op een gegeven moment is het inderdaad tot een Mitterrand en zo. En dat soort mensen in een zaal zitten waar je geen soundcheck of niks gehad hebt. En dan gewoon, dan begint het. En dan is het maar fingers crossed dat alles goed gaat.
1: Oké.
2: Okay. Maar dat zijn wel de leuke uitdagingen die natuurlijk ook bijblijven. Hè. Zo, net zelfs als dat met Nabucco. Dat was een enorm groot project wat ik dan toch goed heb afgehandeld.
1: Als je dan naar huis rijdt in jouw wagen...
2: Ja.
1: Welk gevoel heb je dan?
2: Ja, dat is twee kanten eigenlijk. Van de ene kant is het victory dat je iets toch heel goed gedaan hebt en mensen heel blij zijn daarmee. Maar je krijgt ook een soort van emotionele ontlading. Van, je staat wel heel erg onder spanning. Je staat heel veel onder stress dan. En hoewel sommige mensen dat niet zien aan mij, maar soms is het er wel, hoor. En ook nu, zelfs nu nog, als ik shows doe, dan denken we, oh ja, ik heb al 100 shows met Nederpop gedaan, dus dat doe ik wel even. Ik zet wel even aan, maar dan kom je erachter tot er ergens iets, een kink in de kabel zit, iets misgaat. En dan moet je wel even een tandje bijzetten om het toch weer recht te trekken. Want er zijn natuurlijk ook mensen die bepaalde verwachtingen van je hebben. Je komt ergens aan op een festival, er staan collega's en die weten allemaal, hou wat komt, dat zou echt heel erg goed zijn natuurlijk. Hè? Dus je kunt daar niet geen afgang maken, want dan gaat ook gelijk je hele naam door het toilet. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk, dat je iedere keer perfectie neerzet.
1: Ja, want Howard, eigenlijk, ja, je hebt zoveel... wereldsterren gedaan. Je hebt daarmee samengewerkt. Je bent de man, zoals dat iemand op Facebook schreef, die ja, niet bekend is eigenlijk.
2: Ja.
1: Vind je dat erg? Dat je bijvoorbeeld, want heel veel mensen, ze gaan aan een optreden en ze vinden het fantastisch, maar eigenlijk ben jij wel een soort coach die ervoor zorgt dat optreden goed komt. Daar mogen geen fouten gebeuren.
2: Ja. Ja.
1: En eigenlijk ben je een soort coach.
2: Ik ben ja ook een beetje een psychiater, een psycholoog.
1: En Koeman is dat ook voor de Nederlandse ploeg.
2: Zeker.
1: En dat ben jij ook, maar Koeman is wel de man die in de kranten staat.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik heb ook 2 weken geleden hadden wij de toppers in de arena. En ik ben dan verantwoordelijk voor René Vroger. En hij is ziek geweest meer dan een half jaar. Dus hij was heel erg onzeker van, kan ik dit wel doen? En is mijn stem goed? En hij was heel, heel zenuwachtig. Dus ik moet dan op hem inpraten. Van, ja, ik ben dan echt een psycholoog die zegt van, hey, kom allemaal goed en vertrouw me maar. En ik ben hier voor jou. En we hebben dan ook bepaalde tekens afgesproken. Hè? Dus hij hoeft niet tegen mij te zeggen van, ik wil dit of dat. Maar hij heeft bepaalde tekens. En dan weet ik al gelijk van wat hij bedoelt. Hè? Dus... Maar ja, goed, ik heb hem daar doorheen geholpen. En inderdaad, toen we de eerste show gehad hebben... Nou, dan valt natuurlijk voor hem alle die last van zijn schouders. En dan is het toch wel weer gebleken tot hij een rastartiest is die kwaliteiten heeft. Alleen, ik snap heel goed dat mensen daar soms aan twijfelen aan zichzelf. Dus Dat is mijn taak vaak, inderdaad. Zorgen. Ik ben een soort dirigent, coach. Die zorgt tot alles, tot je alles kunt horen. En de problemen van artiesten probeert weg te nemen. Mensen vinden het fijn tot ik rustig ben en relaxed en geen stress heb. Want dat uitzicht dan ook op de artiest. Als zij mij zien heel erg rustig en relaxed, dan hebben ze zoiets van, nou, het komt wel goed met die gast. Hij heeft het vaker gedaan. Dat klinkt altijd fantastisch. Dus ik hoef me geen zorgen te maken. Hè? Terwijl als je bijvoorbeeld heel erg stress die daar rondloopt, dan gaan mensen ook gestresseerd worden. En gaan denken van, als dat maar goed komt. Ja. Hè? Zo werkt dat.
1: Oké, ik ga maar eens luisteren naar die Nabucco.
2: Ja, ik heb het ook al lang niet meer gehoord. Dus,
1: je hoort het, hè?
2: Ja.

0: Howard, als je dit hoort.
1: Ja, dat heb ik dan toch iets goed gedaan. Hè? En luisteraars, jullie luisteren nog altijd naar Culture Coded. Het is niet Radio 1 of zo.
0: Klara, denk ik, hè?
1: Klara.
0: maar ik hou er wel van.
1: Ja, het is nogmaals, ja, voor mij is dit iets wat ik gedaan heb waar ik trots op kan zijn. Zeker onder de omstandigheden. Dus ik heb dat goed gedaan.
0: Ja, dat is iets dan buiten jou, wat jij eigenlijk doet. Dit is geen Roger Hodgson of geen Randy Newman, hè?
1: Nee, precies. Maar dit is geen rock'n'roll. Dit is iets klassieks. En ik vind dat ook. Ik heb trouwens over 2 weken heb ik ook een groot klassiek ding op de Dam in Amsterdam. Of het Museumplein. En daar ben ik nu aan het voorbereiden. En dat wordt ook een hele groot orkest met artiesten dan, zeg maar. Dus ik kijk daar enorm. Dat zijn mooie uitdagingen voor mij. Om dat
0: maar, ik kan me wel voorstellen. Stel dat je vanmorgen nog zo met Randy Newman of met Roger Hodgson werken. Hè? Mm-hmm. Als je daar zo over praat, dat zij wel geïnteresseerd zijn daarin.
1: Oh, zeker, ja. Nou ja, met Roger Hodgson ook hebben wij heel veel shows met klassieke orkesten gedaan. Overal eigenlijk in Duitsland, in Canada, in weet ik veel, Wenen. We hebben er zeker toch een 20, 25 van die shows gedaan met een groot orkest erbij. En ik vond het altijd geweldig. Ik zou eigenlijk Randy Newman ook eens met een groot orkest willen horen. En daarvoor werken, zeg maar. Dat lijkt me eigenlijk alle artiesten met een groot orkest is. Het is mooi, het is iets anders. De popmuziek krijgt dan een andere dimensie, hè?
0: Ja.
1: Met zo'n groot orkest erachter.
0: Hoe gaat het trouwens met Randy?
1: Ik heb al een hele tijd geen contact meer gehad.
0: Nee, en met Roger Hodgson heb je daar
1: hetzelfde eigenlijk. Ze zijn heel erg stil. Er gebeurt niks op Facebook, er gebeurt niks op de website. Dus ja, dat baart me ook wel een beetje zorgen in het geval van Roger Hodgson. Maar goed, misschien hij heeft zijn rust gevonden. Hij is dik met pensioen. Dus laat hem daar lekker van genieten. Dat gaat toch nooit meer gebeuren. Hij gaat niet meer spelen, helaas. En ik denk ook dat er op een gegeven moment een moment komt dat je daar een punt achter moet gaan zetten. En ik denk dat er voor iedereen komt tot je moet zeggen van het is genoeg geweest.
0: Ja.
1: Ik heb genoeg

0: die op het moment reageren of op wat er gebeurt. En als producer zijnde, als je in een studio zit, dan zit je dagenlang, wekenlang zit je aan een product te werken. En dat komt dan uit. En oké, dat kan een hit worden en dat kan goed verkopen. Maar je voelt die adrenaline niet van mensen die dan juichen. Of na een show naar je toe komen en zeggen, wow, nou, dat was toch fantastisch en klonk goed en dit en dat. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik eigenlijk ook mijn boek geschreven heb. Want ik ben dan via jou, Wim, ben ik uitgenodigd voor een boekenfestival, ja. Zeg maar. Dus ik ga daar ook zijn om mijn boek te presenteren. En dat is 29 juli.
1: Nee, 26 juli.
0: Oh, 26 juli, sorry.
1: Zondag 26 juli in Sint-Truiden.
0: Ja, in Sint-Truiden. En volgens mij is het al vanaf vrij vroeg in de morgen is het al te doen.
1: Ja.
0: Voor kinderen of zoiets,
1: ja,
0: eerst.
1: Ja, voor kinderen, ja.
0: En dan ergens in de middag, volgens mij om 2 uur tot 4, ben ik daar ook aanwezig met een hoop andere mensen die boeken geschreven hebben. Dus, terugkomend op het produceren van Roger Hodgson, daarom is eigenlijk ook waarom ik dat boek geschreven heb. Ik wil bepaalde dingen op papier hebben staan. Als ik er straks niet meer ben, dan kunnen die verhalen hun eigen gang niet gaan. En recentelijk, 2 dagen geleden, is dat nog gebeurd. Zeg maar, je hebt dan op Facebook heb je zo'n Supertramp forum. En daar wordt van alles geschreven. En op een gegeven moment was er ook iemand die, we hadden een show gedaan in Oslo. Op een festival. En diegene die schreef, die dacht dat hij een hoop verstand ervan had. Die schreef van, ja, die opname van Oslo, die is op die Classic Hits Live CD. Dat zijn, bijna alle nummers zijn van Oslo. Dat is dus niet zo. Dat is maar eigenlijk, is er één nummer gebruikt. En dat is Give a Little Bit. Van Oslo. En daar is eigenlijk alleen nog maar de drums, bas en gitaar van gebruikt. Alle rest is van andere shows ingevlogen. Maar dus om dat soort discussies tegen te gaan, is A, heb ik dat boek geschreven. En B, is het eigenlijk ook zo dat ik heb het dan een YouTube-kanaal. Ik heb er 3 filmpjes op gezet die dan specifiek gaan over het maken van dat album van Classics Live van Roger Hodgson. Om uit te leggen hoe het eigenlijk precies zat. Want mijn geheugen is natuurlijk ook, we praten nu over 15 jaar geleden, toen ik daaraan gewerkt heb. Dus sommige dingen die vergeet je. Dus ik heb dat op YouTube gezet om gewoon mensen te laten zien. Maar nou, kijk, zo is het. En dat is de waarheid. En als ik straks over 20 jaar niet meer ben, kunnen ze nog altijd teruggaan naar het YouTube-kanaal. Howard Hackers met CK. Maar goed, het probleem was dat ik was nog niet bij de SENA. Ik zit bij de SENA, dat is een soort sabam, zeg maar, in Nederland. Dat was eigenlijk nog niet helemaal goedgekeurd. Dus op een gegeven moment, ik heb 4, 5 jaar geleden heb ik die filmpjes op YouTube gegooid. En ik werd geblokkeerd. Omdat ze zeiden, ja, dat is die rechten behoren iemand anders toe. Dus dan kun je, dan kost heel veel tijd en energie om aan te geven tot ik de producer ben. Ik heb het opgenomen en ik heb het geproduced met Roger Hodgson samen. Dus ik mag dat wel degelijk, mag ik dat op YouTube zwieren. Nou ja, YouTube heeft daar geen boodschap aan. Dus ik ben toen op een gegeven moment 2 of 3 keer geblokkeerd. En toen had ik zoiets van, nou, dan niet. Hè. Dan ga ik kijken of ik het op een andere manier kan doen. Maar ja, sinds een paar jaar ben ik dan ook toegekend als producer. Ik krijg ook mijn rechten betaald daarvan. En nou, in een keer mag het dus wel.
1: Dus wat was de mening van Roger Hodgson zelf daarvan? Want ik kan me wel voorstellen dat je die gecontacteerd hebt.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, hij kijk, hij heeft dan ook weinig tijd en heeft zoiets van, ja, weet je wel, ja, waarom moet dat, weet je wel. En, maar goed, op een gegeven moment hebben we het bijgelegd. En het is nu inderdaad goedgekeurd door de SENA. Dus dat is prima. Maar ja, goed. Datzelfde verhaal is ook gebeurd met bijvoorbeeld Genesis of Phil Collins. Mm. Hè? Die hadden zo'n bassist. En hij had ook YouTube-filmpjes. En hij was eigenlijk gewoon een soort demonstratie hoe hij speelde op bepaalde nummers. Om andere bassisten te laten zien. Kijk, dus dit doe ik zo en dat doe ik zo. En die man wordt ook geblokkeerd. Weet je, die heeft op al de plaat.

0: gespeeld van Genesis en van Phil Collins. En dan zegt YouTube, zegt gewoon, ja, maar je bent niet de singer-songwriter. Je hebt de rechten niet. Dus hop, we gaan je blokkeren. En dat vind ik dus heel, heel erg fout. En ik begrijp ook wel dat er natuurlijk ook mensen zijn die bepaalde nummers gebruiken voor commerciële doeleinden. Ja, oké, daar moet zeker betaald voor worden. En als zo iemand dat doet, ja, dan zou je kunnen zeggen van, ja, ik ga hem blokkeren. Maar ze zouden echt moeten uitzoeken van tijd spenderen eraan, in plaats van allemaal commercials, mensen met commercials lastig te vallen om geld te verdienen. Moeten ze eigenlijk onderzoeken van, hey, wat heeft die man eigenlijk gedaan? Mag dat eigenlijk wel? Mogen we dit toekennen tot hij dit soort video's gaat plaatsen? En nogmaals, als ik bijvoorbeeld dat nummer Give a Little Bit pak, dat leg ik helemaal uit in dat filmpje, hoe dat gemixt is, waar dat opgenomen is, dat soort dingen. Het hele nummer uiteindelijk laat ik niet horen. Dus het zijn allemaal maar kleine stukjes. En dan nog zeggen ze, ja, maar dit is niet jouw. Je bent geen eigenaar hiervan, dus dat mag niet. Dus ik vind dat heel erg fout van YouTube.
1: Maar je zegt, en daar ben ik het volledig mee eens, men doet veel te weinig onderzoek, maar hoogstwaarschijnlijk zijn die mensen daar ook niet mee bezig. Dat zijn allemaal managers die eigenlijk veel te weinig, net zoals je vandaag de dag in ook bij de journalistiek heel veel ziet, te weinig van muziek kennen.
0: Ook,
1: of er niet mee bezig zijn, alleen maar aan money denken, maar ze denken niet na, want eigenlijk, als men goed nadenkt en goed onderzoekt, gaat men misschien nog meer geld verdienen. Want zo'n solo op YouTube van Genesis, dat brengt, dacht ik toch, op. Dat is ook verrijking naar de mensen toe, denk ik.
0: Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat mensen ook weten hoe iets tot stand gekomen is. Hè? Of hoe je iets moet spelen, bijvoorbeeld, of dat soort dingen. En ja, nogmaals, ook Facebook bijvoorbeeld. Hè? Je wordt gebombardeerd met reclames. Die mannen verdienen miljarden. Maar ze kijken niet naar de bron. Hè? Zeker YouTube. Ze moeten eigenlijk naar de bron kijken van, oké, wat heb jij voor hem gedaan? Heb je dat geproduced? Oh, hij is wel de producer daarvan. Nou ja, dan moeten we het wel toch gewoon toekennen. Hij laat niet het hele nummer horen. Het zijn steeds maar fragmenten van 10, 20 seconden. Dus wat is het probleem? Hè? Dus ja. Dat ik zit daar wel een beetje mee. Tot je dan als producer, zeg maar, niet erkend wordt door dat soort kanaal. En ook al toen dat tijd had ik, zeg maar, een toekenning van Sena. Toen ik wettelijk en rechterlijk ook de producer ervan ben. Nou, dan gaat YouTube gewoon zeggen van, ja, het mag niet, je wordt geblokkeerd. Dat vind ik echt onacceptabel eigenlijk.
1: Ja, je speelt tegenwoordig veel in Nederland. Of je bent tegenwoordig heel veel in Nederland aanwezig om als sound engineer te werken. Mm-hmm. Doe je nog wel eens buitenlandse bands?
0: Ja hoor, ja zeker. Ja. Ja, ik heb ook wel weer wat dingen aankomen, zeg maar, waar ik nog niet te veel over kan zeggen. Maar het is ook zo, eigenlijk een beetje zo. Ik word natuurlijk wat ouder. Dus het echt, laat ik zeggen, touren zoals ik het gedaan heb, dat heb ik wel ook een beetje gehad, zeg maar. Ik zeg niet dat ik het niet zou doen, maar ik probeer eigenlijk wel iets rustiger te leven, zeg maar. Dus iets minder. Kijk, vroeger deed ik bijvoorbeeld 8, 9 shows in een week. Dat hoeft voor mij niet meer. Ik denk nu, als ik het gewoon 2, 3, 4 showtjes in een week vind ik prima. Nu ook met de toppers dan bijvoorbeeld. Dan ben je eigenlijk 3 weken aan een stuk ben je bezig. Hè? Je hebt repetities, je hebt soundchecks, je hebt doorlopen, je hebt shows. En nou, dat hakt er natuurlijk wel in, want het zijn hele lange dagen. Hè? Je moet dan denken tot je in de arena om 1 uur of 9 's morgens moet je er al zijn. Je moet dingen controleren, je moet dingen checken. Je moet een band soundcheck doen. Je moet met de artiesten soundchecken. En ja, voor je het weet is het 12 uur, 1 uur 's nachts. Ben je terug in je hotel. Maar de dag daarna moet je wel weer om 9 uur present zijn. En ook gewoon alert zijn. Hè? Met je kop erbij zijn. En dat is dan toch van 9 tot 12 uur 's avonds, tot je gewoon fysiek hard aan het werk bent. Je kunt geen fouten maken. Dus ja, het is wel zwaar. Dus ik probeer een beetje een middenweg te vinden, toch gewoon ook een beetje tijd voor mezelf heb. een beetje kan relativeren en rusten. En dan, ja, goed.
1: Stel dat Iron Maiden morgen jou vraagt om ja, een tournee, zou je dat doen?
0: Ik zou het wel doen, ja. Ja?
1: Ja,
0: ja? Ja, absoluut, ja. Ja, dat is ook weer een ervaring natuurlijk die... ja, die kun je, daar kun je geen nee tegen zeggen.
1: Oh, want het is wel andere muziek dan dat
0: je... Dat is hele andere muziek, maar ook, ja, ook Iron Maiden, ja, dat zijn, die mannen worden ook ouder. En het zijn geen tours meer van anderhalf jaar aan een stuk. Hè. Wat ze nu doen inderdaad zijn 4-5 weken toeren. Dan hebben ze een break van een aantal weken en dan gaan ze weer een paar weken erop los. Dus die tours zijn minder intensief dan hetgene wat ik ooit gedaan heb natuurlijk. Dus ik zou zeker ja zeggen. Ja. En het is inderdaad een andere muziekgenre. Maar eigenlijk, de muziekgenre interesseert mij eigenlijk niet zo heel veel. Eigenlijk. Want ja, je hebt net Nabucco gehoord. In hart en nieren ben ik ook nog altijd hardrock.
1: Ja, want je komt van Lionsprite.
0: Precies, ik heb altijd nog een hardrock achtergrond. En alles wat ertussen zit, ja, dat kan. Graag.
1: Maar Howard, heb jij nog tijd om naar festivals te gaan waar je eigenlijk gewoon gaat kijken? Heb je daar nog tijd voor?
0: Nee, ja, ik zou er wel tijd voor kunnen hebben, maar ik heb er ook geen zin in.
1: Nee?
0: Nee, ik kan er ook niet van genieten, zeg maar. En ik ben ook wel eens met mijn vrouw, zeg maar, tot op ergens in Weert, vlakbij mij, theater. Daar speelde dan een of andere band. En ik had natuurlijk gratis tickets. Ik denk, kom, dan gaan we kijken. En eigenlijk na 2 of 3 nummers heb ik al eens weer zoiets van, ik wil eigenlijk gaan. Maar mijn vrouw vindt het natuurlijk fantastisch. Hè? Dus dan moet ik maar blijven zitten. Maar ik ga me dan storen, weet je wel, aan een lamp die niet goed is uitgericht of zo.
1: Ja,
0: of
1: okay,
0: iets,
1: ja.
0: Iets wat niet goed klinkt of weet ik veel wat. Dus.
1: Zou je dat bij Graspop ook kunnen, of bij Rock Werchter ook kunnen hebben, denk ik?
0: Oh, want, zeker, ja.
1: Want stel dat je de Cure, hè, was, ja, overal is de Cure vandaag de dag te zien. Ongelooflijk wat die Robert Smith nog wel doet eigenlijk. Hè, want,
0: zeker, ja. Heel veel respect.
1: Zou je daar ook aanwijzingen, stel dat ik met jou naar de Cure ga, dat je zegt van, ja, misschien moet dat beter?
0: Ja, of, absoluut. Ja, en ik denk ook wel als ik de Cure dan... Ik bedoel, ik kan heel goed naar hun luisteren en zo, maar... Ik denk na 4-5 nummers dat ik zoiets heb van kom, ik ga een pintje pakken. Want,
1: echt?
0: Ja, het kan mij niet 1,5 uur boeien of zo. Dat, of dat ik dan inderdaad 2-3 nummers ga kijken en dan ergens anders naar een ander bandje ga kijken, een andere tent. En dan het einde nog eens een keer terugkom of zo. Ik kan er niet meer echt van genieten helaas, nee. Ja. Er zijn maar weinig bands waar ik van kan genieten.
1: Een andere vraag, Howard. Heb je al een nieuwe Howard Hackers ontdekt? Een jonge Howard Hackers?
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ja, hoogstwaarschijnlijk werk je soms wel met jonge mensen. Hè? Die hetzelfde als jou willen bereiken.
0: Ja, ja.
1: Dus heb je al een jonge Howard Hackers ontdekt?
0: Nee, niet echt eigenlijk. En ik moet ook zeggen, toen ik jong was... was ik natuurlijk ook niet hetgene wat ik nu ben. Ik denk dat het eigenlijk bij alle beroepen zo is. Hè. Als je pak bijvoorbeeld als voorbeeld een advocaat of zo. Hè, dan heb je de oudere advocaat die ergens in de 60 is met heel superveel ervaring. Nou, die kan zo'n klus aannemen en die maait de tegenpartij helemaal plat. Terwijl je aan de andere kant de jonge hond hebt die net afgestudeerd is en die zich heel graag wil bewijzen van oh, ik kan dat en ik kan dat veel beter dan die en die. En ja, nee, bewijs het maar eerst maar eens en maak eerst maar eens wat kilometers. En ja, dat is bij mij ook de ervaring natuurlijk. Mensen die bellen mij vanwege de ervaringen. En ja, op een gegeven moment, ik voel me soms ook wel oud, zeg maar. Zeker als de jonge mensen, zeg maar, daar zijn die dan waar je mee samenwerkt. Maar ja, goed, ze kunnen nog altijd van je leren. En ik heb nog geen nieuwe Howard ontdekt. En ja, nogmaals, als ik nu terug kon gaan toen ik 20 jaar was of zo, ik wist ook helemaal niks. En ik heb ook heel veel fouten gemaakt en ik maak nog fouten. Dus, maar ik denk dat het in ieder beroep is tot op een gegeven moment tot je... Ja, de oude rotten moeten het dan toch maar weer doen, hè?
1: Dat is waar.
0: Je ziet dat ook bij zo, laten we als voorbeeld de toppers weer. Nou, daar zitten allemaal de oudere mannen, die zitten daar toch maar weer dat werk te doen. Hè?
1: Dat is waar. Ja, en jij komt ook eigenlijk uit de prehistorie, hè? Met ja. De sporen en zo. Hè? Want als je vandaag de dag het werk ziet, het is onvoorstelbaar. Hè?
0: Ja, en het is ook wel zo dat als er een nieuwe Howard zou zijn, zeg maar. Hij moet het ook maar volhouden, hè? Want het is heel zwaar werken. Zeker in het begin, want je moet jezelf bewijzen. Dus je maakt enorm veel uren per dag. En dan dagen, weken, maanden achter elkaar. En heel veel mensen, ik heb dat gemerkt in de corona. Hè? Op een gegeven moment dat viel dat helemaal stop. En heel veel collega's van mij, die hebben een andere baan gevonden. Die hebben gekozen voor toch veiligheid, zeg maar. Die zijn ergens in de IT of in de computerbranche of wat dan ook beland. Nou ja, en de vrouw vindt het ook wel leuk. Hè? Want nu gaat de man, die gaat van 9 tot 5, moet hij werken. Hij krijgt iedere maand krijgt hij een cheque betaald. En natuurlijk ga je dat... Ja, ze gaan het wel missen natuurlijk ook de muziek. Maar ze hebben een bepaalde security, hè? Een bepaalde veiligheid. En dus ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt met corona. Toch op een gegeven moment, ik mocht niks meer. Je moet toch een inkomen hebben, dus dan ga je op een gegeven moment andere dingen doen. En voor eventjes is dat wel leuk. Ja, daar kom je de tijd wel mee door, maar het is niet waar mijn passie ligt. Dus ik had geen connectie ook met mijn werk. En ik werkte puur alleen voor het geld. Ja, ik moest overleven. En ik was dan ook weer zo blij. Tot eindelijk weer een concert kon plaatsvinden. Ik weet nog, tot we een concert hadden voor 50 mensen in een zaal. Allemaal aan tafeltjes, weet je wel. Dan moest allemaal 1,5 meter tussen. Maar ja, na toch een jaar niks gedaan, niet gemixt te hebben. Nou, dat was echt zo'n genot. En ik merkte eigenlijk ook dat mijn oren een beetje tot rust waren gekomen. En ik bepaalde dingen ook anders benaderd heb. Ik heb ook die tijd, coronatijd, benut om te studeren, zeg maar. Qua geluid, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik heb er heel veel geleerd. Want laten we eerlijk zijn, ik had altijd, wat ik zeg, 4, 5, 6 shows in een week. En dan de 1 of 2 dagen die je dan vrij hebt in de week. Je hebt ook nog een vrouw. En je moet natuurlijk ook nog, dan ga je niet studeren, zeg maar. Je hebt ook nog andere dingen die je moet doen. Dus eigenlijk... Hoewel het een hele slechte periode was, die corona-periode, heb ik wel heel veel geleerd. En ook veel van mezelf geleerd, zeg maar. Okay. Dus dat was heel belangrijk.
1: Je praat heel veel over jouw vrouw. Hoe belangrijk is jouw vrouw geweest in jouw leven? Want ik kan me voorstellen, met het leven dat jij gehad hebt, ja, dat is echt er ook een rol, hè?
0: Ja, ja, je moet natuurlijk iemand hebben die accepteert dat je niet thuis bent voor een aantal weken of maanden. Hè. Je moet elkaar goed kennen en ook vertrouwen, denk ik. Maar ja, dat is inderdaad wel heel moeilijk. En dat staat ook wel weer in het boek beschreven, zeg maar. Je mist thuis. Hè. Je kunt natuurlijk wel een FaceTime-tje doen of zo. Of elkaar bellen, maar... Ja, dat is toch anders dan tot je met elkaar op de bank zit.
1: Dat is wel waar, ja. Maar ze heeft wel jou meegeholpen eraan. Want zij kende Supertramp en jij kende Supertramp niet. Hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat is ook het voordeel natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus. Maar ja, goed, als ik nou geen partner gehad zou hebben... dan was ik daar toch min of meer achter gekomen. En dan had ik het tegen misschien iemand anders gezegd. En die had dan ook gezegd van... Oh ja, dat is die jongen van... die man van Supertramp, zeg maar.
1: Maar jij kende Supertramp echt niet...
0: Nee, ik kende wel Supertramp, ik kende wel wat liedjes. En ik kende de band ook, maar als je mij vroeg... noem eens 1 naam van die band, ja, geen idee, zeg maar. Kijk, ik kan wel alle namen opnoemen van bijvoorbeeld een Led Zeppelin... of een Pink Floyd of The Who of de Stones of wat dan ook. Maar Supertramp was een beetje van, ik vond die muziek goed. Hè. Ik denk dat ik de 3, 4 nummers wel kende, hè. Dat hoorde je regelmatig op de radio. Dan denk ik, een leuk nummer, weet je wel. En wat ik toen al vond eigenlijk van Supertramp eigenlijk... hoewel ik ze niet echt kende. Maar als ik ze dan op de radio hoorde, dan dacht ik van... het is toch wel heel origineel tot ze een klarinet als solo gebruiken. Hè? Mm. Of een tuba wat in zo'n nummer zit. er waren eigenlijk geen bands uit de rock scene die zoiets zouden gedaan hebben. Het zijn altijd gitaarsolo's, keyboardsolo's. Maar Supertramp heeft dan klarinetsolo's, noem maar op. Xylofoons, vibrafoons, tuba's.
1: Je kon ze met niemand vergelijken eigenlijk. Hè? Want nee. Je kan ze niet met de Eagles bijvoorbeeld vergelijken.
0: Nee, Eagles hetzelfde. Dat is weer zo'n gitarenband.
1: Dat was ook in die eind jaren 70. Hadden die geweldig veel succes. Wat ik wel vond van Supertramp bijvoorbeeld. En Roger Hodgson. Het was al in iemand die... denk ik, ja, jij hebt hem goed gekend, intelligent was.
0: Zeker.
1: Die over meerdere dingen kon spreken, als over muziek.
0: Ja, nee, zeker. Hij is en was heel erg intelligent, inderdaad. En je kon daar goede gesprekken mee hebben, inderdaad, over van alles en nog wat. Hetzelfde eigenlijk als met Melanie, hè, daar heb ik ook mee gewerkt. En we hadden ook dan, en met Roger Hodgson hadden wij soms dagenlang gesprekken. En hij vond dat ook wel heel erg fijn om ook te relativeren. Hè? Want je staat op een gegeven moment sta je voor een uitverkochte zaal als artiest. Hè? Er zijn tussen de 2000 en 20.000 mensen die jou geweldig vinden. En na zo'n show krijg je dan een meet and greet. Dan kunnen sommige uitverkorenen die kunnen dan de artiest ontmoeten en even een babbeltje mee doen. En het enige wat hij hoort... Oh, het was fantastisch. Oh, je klinkt nog hetzelfde als 20 jaar geleden. Oh, je bent God. Hè? Nou ja, als je dat maandenlang, jarenlang alleen maar hoort... Ja, dan ga je toch ook aan jezelf een beetje twijfelen. Hè? Of je inderdaad God bent of niet. En dan als je dan echte vrienden hebt, zoals ik... en je kunt over andere dingen praten... dan tot ik alleen maar zeg van... Oh, je bent Roger, je bent fantastisch. En joh, je bent... Hè? Dat willen die mensen niet horen. Die mensen willen gewoon echte verhalen horen. Van, ik heb een probleem met dit. Of ik heb een probleem met mijn vrouw. Of ik heb dat. Of ik heb zus.
1: Ja.
0: En dan vindt hij dat fijn om daarin te stappen. En ook te filosoferen over bepaalde ideeën. Hè? Dus op een gegeven moment gooi je iets in de groep. Ja, de groep tussen ons twee dan. Dat was met Melanie ook zo. Van, hoe denk je over hiernamaals? Of hoe denk je over de politiek? Of hoe denk je over dit? Er zijn heel veel dingen waar je urenlang over kunt praten. Hè?
1: Ja, want Melanie en Roger Hodgson, ze hebben bij jou gewoond. Hè?
0: Ja, bij mij inderdaad een lange tijd gewoond, ja.
1: Als je dan daarmee op restaurant ging, waren er mensen die hem herkenden eigenlijk?
0: Vaak niet. En inderdaad, we konden gewoon naar Weert gaan of zo. En dan gewoon naar een schoenenwinkel gaan of wat dan ook. En enkele keren waren er wel mensen die een team dan herkenden of zo. Maar dan was het snel. Het grappige is... ik moet even een slokje water. Ik was recent nog in maart even bij Christopher Cross. Hij had mij uitgenodigd. Ja. Voor een show. En hij vertelde dan tot hij... Hij had een show gedaan in Parijs. En de volgende show was in Londen. Hij deed dan 4 of 5 shows in Engeland. Hij kwam voor Parijs. Dus hij... de crew die gaat dus gewoon op een nightliner of in een trein. Die gaan naar Londen. Mm. En hij zou vliegen. Dus hij staat bij de gate. Met zijn paspoort en met zijn boarding ticket. En hij zegt van, die vrouw aan de gate, hè, die zei van, dat was ooit een zanger, die heette Christopher Cross. Maar die is volgens mij al lang dood.
1: Ja, dat kan.
0: Nou, dan sta je daar, weet je wel, als Christopher Cross met je mond vol tanden. Dan denk je van, en toen hij zei dan zoiets van, ja, nee, volgens mij leeft hij nog, hoor, en volgens mij speelt hij ook nog. En toen zei die vrouw weer zoiets van... Nee, dat kan niet, want die man die is ook al in de 80. En die zal echt niet meer... hij is of dood of hij zit ergens in een bejaardentehuis of zoiets. En ja, hij kon er alleen maar mee lachen. Het management stond erbij en zo. En hij is in het vliegtuig gestapt en naar Londen. Dus.
1: Ja, en hoogstwaarschijnlijk is die mevrouw op Google gaan kijken naar hem. En die heeft hoogstwaarschijnlijk gezegd... Het misschien. Was echt misschien wel.
0: Ja, misschien. Ja. Wel. Ja, wie weet, ja.
1: Je hebt ook met Ray Charles gewerkt, hè?
0: Ja, ja.
1: Hoe was dat?
0: Dat is ook een hele tijd geleden, zeg maar. En ik ik, dat is ook een beetje vervaagd, zeg maar. Maar hij, ja, hij was eigenlijk een beetje als Liza Minnelli. Hè? Ook een diva. Op zijn manier natuurlijk. Kwam ook zelden nog wel eens een keer soundchecken. En de keren die kwam soundchecken, ja, dan kon je niet echt een soundcheck noemen. Dus je moest eigenlijk gewoon zorgen dat alles goed in orde was. En dan zit er natuurlijk een hele entourage achter. Hetzelfde bij Liza Minnelli, dat komt dan binnen en voor de show. Dat gaat het podium op, doet zijn dingetje. En dan zijn die shows, ja, is dan voorbij en dan ga je naar de volgende. Weinig contact met hem gehad ook, zeg maar. Omdat hij ook...
1: Maar je hebt wel met hem gepraat.
0: Ja, dat wel. Maar niet zoals met bijvoorbeeld met Melanie of Roger Hodgson. In die zin ook hetzelfde als met Liza Minnelli. Weet je, daar praat je ook wel eens mee. Maar je hebt niet echt een band. En dat is deels ook het management. Hè, wat die artiest claimen. Heb je geen tijd? Je moet nog een interview doen hier. Kom, we zijn er weg. Je moet rusten. Of wat dan ook. Dat was bij Ray Charles ook zo. Hè. Ze moesten hem beschermen, zeg maar, tegen van alles en nog wat. Dus wel, ja, weinig contact gehad. Maar ja, wel heel erg genoten van zijn shows. Ze waren natuurlijk wel uniek. Hè. Dat waren toch wel echt... Ik wou dat ik een soort van tijdmachine had, tot ik sommige dagen in mijn leven kon teruggaan om ze nog eens te herbeleven. Hè. Dus...
1: Hoe is hij bij jou terechtgekomen? Via het management dan? Of?
0: Ook, ja, management. Dus het management... is nog altijd een hele goede vriend van mij. Ik zie hem nog regelmatig. Hij woont nu even in Duitsland. Dus hij heeft een huis in Turkije, eentje in Duitsland. Omdat hij zijn moeder moest verzorgen. Maar die is ook helaas overleden recent. Hij heeft nog een huis in Parijs en heeft nog eens een huis in Barcelona. Hij was dus manager van Frank Sinatra, Shirley Bassey, Liza Minnelli, Ray Charles. Dat soort grote mensen. En nou ja, op een gegeven moment, ik heb dan een show voor moeten doen via een bedrijf. En hij was daar heel erg tevreden van. Ik had een hele goede band met hem. Nou ja, dan op een gegeven moment twee jaar later of zo gaat een telefoon. We hebben een Liza Minnelli, wil je erbij zijn? Ik zou graag willen dat je erbij bent. Nou oké, dan doe je dat. En dan zo gaat dat. Hè. Dan, het is belangrijk, de mensen die je kent. Daardoor krijg je veel werk. Hè?
1: Ja.
0: Dus mensen die zeggen, we hebben een show met die en die. Wie gaan we daarvoor vragen? Oh ja, ik weet wel iemand. Hè? Misschien moet je hem vragen. Hij heeft die en die en die en die gedaan. Oh ja, dan moet hij wel oké zijn. Nou, laten we maar proberen. Dat is met Roger Hodgson ook zo gebeurd. Hè? Ik kreeg een mailtje. Via kende iemand mij. Ik heb gereageerd op het mailtje. En dat was van, nou ja... Ik doe 3 shows. Eentje in Duitsland, eentje in Frankrijk en eentje op Bospop en eentje in Spanje. Dus 4. En nou ja, dan doe je de eerste show best wel zenuwachtig. Hè? En dan na de show denk je van ja, goed, ik heb het of goed gedaan. Hm. Of ik heb iets misgedaan. Maar het is natuurlijk niet altijd gewoon hetgene wat je doet. Hè? Het is ook een connectie... met iemand, soms ontmoet je iemand en dan heb je gelijk een connectie. He? En sommige mensen, daar heb je geen connectie mee en dat wordt nooit wat. Dus ook met Roger Hodgson bijvoorbeeld, ik had daar een connectie mee. En ook de manager van Liza Minnelli en Ray Charles, we hadden gewoon een connectie en nog altijd. En ik denk dat heel belangrijk is dat je elkaar een connectie hebt, elkaar kunt vertrouwen. En kunt vertrouwen dat het goed komt. Mekaar vertrouwen ook. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dan doe je zo'n eerste show en dan, ja, nou, dan denk je van oké, het is een vriendelijke man. Ik heb lekker met hem kunnen vertellen. Het is nu erop of eronder, heb ik het goed gedaan of niet? Nou ja, dan krijg je te horen, ja oké, we hebben morgen een show daar en daar. Je moet er ook bij zijn.
1: Maar heeft hij vandaag nog mensen in de muzieksector? Is hij nog bezig, die manager? Van Liza Minnelli?
0: Hij is bezig met iets. Hij heeft enorm lang een pauze gedaan. Eigenlijk die shows van Liza Minnelli. Volgens mij de laatste was 2014, als ik het goed heb. Dat was zijn laatste show. Sinds toen heeft hij ook niks meer gedaan. Voor verschillende redenen. Maar ja, die man heeft natuurlijk ook gruwelijk veel geld verdiend natuurlijk. Dus hij kan gewoon 10 jaar thuis blijven en niks doen. Maar dan gaat het toch weer kriebelen, hè? Zoals bij iedereen. Dan heeft hij toch, ik moet toch weer iets gaan doen. Dus hij is nu ook bezig om een klassiek orkest, waar dan 3 of 4 bekende mensen gaan meedoen. Dus dat komt dan erop neer tot één artiest een half uurtje, 40 minuten doet. De andere artiest weer zoiets. Dan een pauze en dan nog een artiest. En dan heb je een avond vol in de show. En dat wil hij op de baan zetten. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn er al lang mee bezig, maar het heeft even tijd nodig.
1: Ja, maar het is niet dat die Lady Gaga of Madonna of zo...
0: Niet.
1: Want als je in die branche, Frank Sinatra, al die grote namen, dan kom je toch bij die mensen uit.
0: Het zou kunnen. Het zou kunnen.
1: Dus,
0: maar het is toch een beetje een ander soort genre van artiesten, denk ik. En Shirley Bassey, Liza Minnelli, Ray Charles is dan toch... iets meer klassiek, zeg maar. De klassieke artiesten, zeg maar. Ja, nu kun je natuurlijk Madonna ook wel een klassieke artiest noemen.
1: Ja,
0: dat maar wie weet, misschien is het ook wel zo. En dan het zou natuurlijk heel leuk zijn voor mij.
1: Oké, okay. Zullen we eens luisteren?
0: Dat is die beruchte Oslo-show, ja. De enigste.
1: We gaan naar Oslo met als producer de echte Howard Hackers, die Roger Hodgson mag produceren.
0: Ja.
1: Give a little bit. Hier komt hij.

0: Prachtig dat geluid, hè?
1: Ja, en als je dus wilt zien hoe dit tot stand gekomen is, dan moet je inderdaad naar YouTube gaan. Howard Hackers met CK. En ja, dan zie je een aantal video's. Dreamer, Give It A Little Bit, Hide In Your Shell. En ik moet eigenlijk... De plan is dat ik er nog 1 of 2 ga maken.
0: Ja?
1: Ja, ja, omdat wat ik zeg, hè, op een gegeven moment, dan ga je dingen vergeten. Het is toch alweer 15 jaar geleden. Hè? Dus ik moet dat weer eens even oprafelen. Net zoals ik met mijn boek heb gedaan. Ik heb verhalen heb ik opnieuw moeten afspelen en moeten opschrijven. En ik vind het belangrijk dat het gedocumenteerd wordt hoe bepaalde nummers tot stand zijn gekomen. Voor, nogmaals, als ik er niet ben. Dus,
0: Oké. Howard, Rush. Willen we het daar eens over hebben?
1: Ja, dat kan.
0: Dat staat wel in jouw boek, maar ja.
1: Jawel, het staat wel in mijn boek.
0: Maar toch niet zo heel veel, hè?
1: Nou ja, in mijn boek staat wel tot ik enorm beïnvloed ben door Rush in mijn jonge jaren.
0: Maar ze hebben nu een drumster.
1: Ja, Annika Naals. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik heb concerten gezien, inderdaad, op YouTube. En het is wel een beetje een andere Rush dan dat we gewend waren. Maar heel veel respect voor haar, hoe ze dat heeft gedaan. Want het is toch maar, zoals ook in de interviews, Geddy Lee zegt dat dan. Van, kijk, als wij op een gegeven moment als band weer bij elkaar kwamen voor een tour, dan heb je de historie. Hè? Dus je hebt die nummers samen geschreven. Dus je gaat in principe zitten. En het enige wat je moet doen is weer de flexibiliteit krijgen om het te spelen. De nummers ken je. In je hoofd zitten ze. Je moet ze alleen spelen. Maar voor Annika was het natuurlijk wel... Ja, je moet er even 40 nummers studeren die niet simpel zijn. Hè? Dus dit is niet zomaar een bandje waar je even kunt instappen. Nou ja, dus die druk is natuurlijk enorm om toch die kwaliteit neer te zetten.
0: Ga je kijken?
1: Ik heb al de kaarten, ja.
0: Maar in Brussel of waar ga je?
1: Nee, ik ga in het Psychodome. Heb ik kaarten voor in Amsterdam. En ik ga naar Londen, ja. Naar de auto toe.
0: Ga je hen zelf ontmoeten?
1: Ik ga dat wel proberen, ja.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat je hen wel wil ontmoeten.
1: Ik dat staat wel op mijn bucketlist, inderdaad. Het is een andere Rush. En ik hoorde dan recent ook dat Geddy Lee een verkoudheid had. Dus ze hebben volgens mij 2 of 3 shows moeten cancelen. Dus dat is natuurlijk niet heel fijn. Zeker als je pas op tour bent. Hè. Maar ik vind het ook een genot om naar te kijken. Naar Annika dan. Hè. Dus zij is gewoon technisch een hele goede drummer. Een andere drummer dan Neil Peart. Maar... Nou ja, nog heel veel respect voor haar. Ja, nee, ik kijk er echt naar uit om het live te zien.
0: Ja. Ja. Stel nu dat ze haar niet genomen hadden. Wie zou nog een goede drummer geweest zijn voor Rush, denk je?
1: Ja, er zijn er eigenlijk wel heel veel. Er zijn er een aantal natuurlijk. Maar zoals ik ook vernomen heb van Geddy Lee, is dat hij zegt van we wouden eigenlijk niet een bekende drummer hebben. Puur om het feit gewoon, ja... Nu ook, hè, natuurlijk de druk voor Annika is natuurlijk ook heel groot. Omdat zij wordt van natuurlijk vergeleken met Neil Peart. Maar kijk, in 50 jaar Rush is het ook zo dat Neil Peart ook andere sounds had. Hè. Hij had andere merken, drumkits. Hij had een andere opstelling. Iedere tour weer opnieuw was dat anders. Dus het is nooit, zeg maar, een... En dat hoorde ook niet bij Neil Peart om consistent gewoon hetzelfde te doen. Hij was altijd vernieuwend. Dus in dit verhaal met Annika is natuurlijk, er stapt iemand nieuw in die iets heel anders min of meer gaat doen dan haar voorganger. Een andere benadering. En dat zou Neil Peart, als hij dan nog geleefd zou hebben, zou hetzelfde gedaan hebben. Maar die druk, nou, ook van de fans, is natuurlijk enorm. Als je dan op Facebook keek van tevoren tot ze aankondigden... we gaan weer op tour en we hebben een vrouwelijke drummer. Nou, daar kreeg ze een hoop shit over haar heen. Dat wil je natuurlijk niet weten.
0: Ja, omdat ze ook weinig vrouwelijke fans hadden.
1: Ja, dat ook nog. De enige vrouwelijke fan in, is nu de drummer in de hele zaal. Hè? Bij wijze van, dat is een grapje. Maar dus die dat is een enorme druk. Maar ze heeft dus wel laten zien tot het kan. Ja, en ik heb Rush vroeger op Pinkpop nog gezien, hè, 1978.
0: Oké, okay, ja.
1: Ik was toen volgens mij 15 of zo. Dat was, ja, ik moest mee van mijn broer, hè, Pinkpop. Ik had er nog nooit gezien, zo'n groot festival. En dan komt daar Rush voorbij. En nou, ik als drummer, beginnend een drummer, natuurlijk, ja, het ultieme voorbeeld. Hè.
0: Heb je nooit geprobeerd om bij Rush sound engineer te worden?
1: Maar
0: heb je dat ooit geprobeerd? Nee.
1: Ik heb het nooit geprobeerd. Ik ben dan gewoon in de... Ik ken wel de lichtman, die ken ik heel goed.
0: Ah ja.
1: En die heet ook Howard.
0: Ja?
1: Ja. Dus, Howard Ongelider heet hij. Hij is oorspronkelijk... zijn familie kwam uit Duitsland. Familie is toen geëmigreerd. En hij is eigenlijk al sinds het begin bij Rush. Als zijn tourmanager was hij toen. Ze waren toen met 4 man. Dus 3 man Rush. En hij was tourmanager in een busje rondrijden. En hij is er nog altijd bij. En ik heb nog wel regelmatig contact met hem. En zo. Hij weet ook dat ik voor Roger Hodgson gewerkt heb. Maar in het geval van Rush is dat natuurlijk ook weer een management ding. Hè, wat beslist van dat poppetje gaat dit doen. En dat poppetje gaat dat doen. En ik zit niet in die clash van mensen, de kaart die ze eruit kunnen halen. Ik zou het een enorme eer vinden, mocht het zo zijn.
0: Heb je een boek bezorgd?
1: Nee, want dat was er toen nog niet. Want ze hebben natuurlijk 10 jaar niet getoerd.
0: Misschien moet je een boek bezorgen.
1: Ik ga hem, zeker als ik ze ga zien, dan ga ik hem een boek geven. Ja.
0: Een stuk of 3, 4 dat de band het ook heeft.
1: Ja,
0: dat
1: ze weten het is natuurlijk in het Engels, hè, dus ze kunnen het lezen.
0: Ja,
1: hè,
0: dus, dat ze weten dat Howard Hackers een Rush-fan is, in hart en nieren.
1: Ja. Maar ik denk ook, dat hebben ze ook eigenlijk een beetje gezegd, voor een nieuwe drummer te zoeken. Ze zochten natuurlijk niet een fan of zo. Ze zochten echt iemand die daar fris in moest duiken. Dus dat, ik denk dat ze daar heel goed aan gedaan hebben. Terug te komen op het geluid voor Rush. Ik zou dat heel graag doen. Maar nu is natuurlijk YouTube en Facebook is niet echt een referentie. Maar ik twijfel nog een beetje aan het geluid bij Rush eigenlijk.
0: Toch, ja?
1: Wat ik nu hoor, ja, denk van... het is toch, dit kan wat beter en dat kan wat beter. Maar nogmaals, ik bedoel een telefoonopname tijdens een concert is natuurlijk niet het representatief van wat er gaat gebeuren en zo. Dus ik ga het met eigen ogen en oren zien, hè, volgend jaar. Dus ik kijk ernaar uit. Ik was daar zelfs nog zo gek om tot ik dacht van ik ga gewoon tickets kopen in Amerika of Canada. Ik vlieg daar gewoon naartoe, want ja, tegenwoordig kun je voor €500 kun je wel heen en weer vliegen. En dan ben ik zo gek, maar nou ja, dat was in het begin, waren die tickets belachelijk duur. Ik denk, ja, die starten ergens bij $3000 of zo. Tot $10000. Ja, zo gek ben ik dan ook niet. Kijk, als zo'n ticket, nu in Ziggo heb ik volgens mij €120 betaald voor een ticket. Dat vind ik een mooie prijs. De London O2 is ook iets van €160. Dat vind ik dan nog oké. Maar ik ga geen €3000 betalen voor een ticket. Waarvan het dan nog moet blijken van, is de band goed? Hè? Dat wist ik natuurlijk toen nog niet. Maar nu, ja, ze zijn goed. Dus, maar nu zijn die tickets ook wel weer gedaald. Dat was natuurlijk een euforie tot mensen zoiets hadden. Oh, Rush, we moeten dat zien. De ticketprijzen gaan door het dak. Dus dat is nu ook een beetje voorbij. Dus, en ik ga nog even kijken of ik nog een andere show kan gaan zien. Moet ze toch 2 of 3 of 4 keer gezien hebben. Hè?
0: ja, dat is wel waar. Nu, je zei ook natuurlijk, ze zoeken geen fan. Hè? Maar natuurlijk, jij hebt wel het voordeel dat je met heel wat artiesten samengewerkt hebt. Je hebt verschillende dingen gedaan. Je hebt van hard rock tot klassiek. Dat zou voor hun misschien toch wel iets kunnen
1: zeker
0: betekenen.
1: Dat denk ik ook. En kijk, als ik een nieuwe artiest krijg, zeg maar, bijvoorbeeld een Roger Hodgson of wat dan ook, dan daar ga ik me er ook in vastbijten, zeg maar. In zoverre dat ik gewoon al die albums ga luisteren van tot ik de nummers ken. Maar ook een beetje weet van wat gebeurt er. Hè? Waar zijn de solo's? Wat zijn de speciale instrumenten? Dus in het geval van Rush zou ik dat al voor zijn natuurlijk. Want ik ken bijna alle nummers ken ik wel uit mijn hoofd. Dus dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan is het enkel nog de technische kant. Dus daar zou ik wel een streepje voor hebben. Maar misschien komt er nog, wie weet.
0: Ja, en misschien kan je ook zeggen dat je drummer bent.
1: Ja, dat...
0: Zou je dat kunnen drummen?
1: Ik heb het wel gekund. Want ik zat vroeger natuurlijk in een band, Alaska. En wij deden dus 2112 in het geheel, speelden wij. Dus wij waren alle drie eigenlijk ook wel grote Rush-fans. We zijn ook alle drie, op een gegeven moment zijn we naar Rush gegaan. In Force National in Brussel. Ja, dat was natuurlijk ook weer voor mij. Dat was natuurlijk, ja... De goden, die staan daar voor je, hè, te spelen. En dat was ook nog in de goede tijd van Rush, moet ik zeggen. Dat was dan de Moving Pictures Signals Tour. De Signals Tour eigenlijk. Nou ja, dat voor mij zijn die twee albums eigenlijk ook nog de best klinkende albums die ze gemaakt hebben. Zeker qua drums. Dat was om een Tama Superstar, wat hij toen gebruikte. En ik gebruik nu ook een Tama, is een Tama artist. Dus in zoverre, het is wel een gelijkenis dan. Ja.
0: Ja. Moet je die voor zo'n muziek meer puil spelen?
1: Moet je meer?
0: Puil. Het merk puil.
1: Oh, nou ja, kijk, Neil Peart hetzelfde. Hè? Hij heeft verschillende merken gehad. Hè? Een merk of vijf, denk ik, door zijn carrière heen. Dus hij hield ook van vernieuwing en hij wou ook veranderen. En nou, dat siert hem natuurlijk enorm. Hè? Dat, Annika is bijvoorbeeld al sinds haar begin een Tama-artist. En zij blijft... Er zijn mensen die dat merk trouw blijven voor de rest van hun leven. Bijvoorbeeld Pearl, inderdaad. Cesar Zuiderwijk is al sinds het begin, jaren 60, speelt hij met dat merk.
0: Ja, want begin jaren 80 is Tama populair geworden met de Superstar. Ja. Ik heb zelf ook nog een Swingstar gehad.
1: Ja, ja.
0: Dat was dan de laagste versie eigenlijk.
1: De goedkope versie.
0: De goedkope versie. Maar ja, goed, dat klonk wel...
1: Dat maakt eigenlijk niet uit. Hè?
0: Dat maakt het niet uit. Ja. Maar toen is Tama eigenlijk wel bekend geworden.
1: Ja.
0: Hè?
1: Nou ja, ze hebben op een gegeven moment natuurlijk heel veel bekende drummers aangetrokken. Want het was een goed, ook vernieuwend, nieuw merk. En ze luisterden naar mensen. En dat is eigenlijk het wat je moet doen. Hè. Je moet eigenlijk ook naar die drummers luisteren. Wat hun feedback is. Van, ja. Nou, ik zei, Neil Peart had als enigste ter wereld, geloof ik, een 23-inch bassdrum. Die worden gewoon niet gemaakt. Er zijn ook geen vellen voor te verkrijgen of niks. Maar hij had zoiets van... vroeger had hij 24. Twee. Op een gegeven moment is hij naar 22 gegaan. Vond hij ook niet goed genoeg. Dus hij heeft gezegd, maar maak eens een 23. Kijk hoe dat klinkt. Nou, hij was er helemaal fan van. Hij heeft dat jarenlang gebruikt. Dus dat is fijn als een merk naar je luistert. En je zegt van, ja, ik zou graag... Waarom 22, 24? Waarom zit daar niks tussen? Huh? Ja. Kan. 24 is misschien net te groot. 22 is misschien net te klein. Nou, maak daar iets tussen. En zo heeft hij heel veel dingen aangebracht die belangrijk zijn. Dus... Bij Tama zijn natuurlijk heel veel drummers die op een gegeven moment gezegd hebben... Nou, maak eens even dit, maak eens even dat. Tama was ook het eerste merk die uitkwam met vierkante maten. Hè, zeg maar 12 bij 11 of 12 bij 12. Dat was daarvoor helemaal niet. Hè. Dat was allemaal zeg maar 12 bij 8 of zo. Dus heel anders. Dus ze hebben wel een beetje het geschiedenis geschreven wat dat betreft.
0: Ja, artiesten hebben heel veel betekend voor grote merken. Fender, Gibson, noem het allemaal maar op. Rickenbacker, Lemmy van Mulderhead heeft heel veel betekend.
1: Ja,
0: voor
1: Rickenbacker ook,
0: bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Rush ook.
1: Rickenbacker, die typische sound.
0: John Lennon heeft er ooit heel even op gespeeld. Maar ik kan me dan wel voorstellen dat jij als sound engineer ook veranderingen gebracht hebt. Want dat die merken bij jou ook komen van, ja, Albert, wat zie jij hier?
1: Of ik ben wat dat betreft ook heel erg eigenwijs, zeg maar. Dat zit in mijn sterrenbeeld ook. Ik ben Ram. Dus ik ben heel erg eigenwijs. En ik wil dingen anders doen dan andere mensen dat doen. Want het is inderdaad zo, ja, het zeg je misschien niet heel veel, maar als je op een gegeven moment een microfoonkeuze maakt, iedereen kopieert elkaar. Iedereen heeft een 91 in de bassdrum en een 52 in de bassdrum en een 57 op een snare. En ga zo maar door. En voor de luisteraars is dat misschien niet boeiend, maar ik probeerde altijd te zoeken naar iets anders. Ik ben toen benaderd door Lewitt. Dat was eigenlijk een nieuw microfoonmerk. Althans, nieuw niet. De ontwerper daarvan, Stefan, die ken ik heel goed. Die zat vroeger bij Audix. En Audix was ook een heel groot merk qua microfoons. En hij belde mij op en zei van, ja, ik heb een nieuwe firma opgericht. Lewitt heet dat. Ben je bereid om dat eens te proberen bij Roger Hodgson? Ik zeg, ja, stuur me op. Graag. Mm-hmm. Nou, toen heb ik een pakketje thuis gekregen en ik heb dat geprobeerd. Roger is er ook wel open voor om nieuwe dingen te proberen. Nou, dat was precies eigenlijk wat we zochten. Dus ik heb Stefan gebeld. Ik zeg, ja, nou luister, ik heb meer microfoons nodig dan dat je opgestuurd hebt. Hè, verschillende types en zo. Geen probleem. Ik doe morgen een pakketje op de bus en dan heb je het binnen 3 dagen. En we hebben eigenlijk ook Roger, die had eigenlijk een Sennheiser deal. Hij was Sennheiser endorser. En Sennheiser is ook maken hele goede microfoons. Een hele groot bedrijf ook, waar ook heel veel bekende artiesten mee zitten. Ik heb bij Lewitt aangeschreven van, kun je voor ons ook een microfoon maken, een zangmicrofoon? Speciaal voor Roger. En nou, dat is naar geluisterd. En eigenlijk na 3 of 4 maanden kregen we een prototype. En dat is zo goed aangeslagen bij Roger en bij mij. Tot we gelijk zoiets hadden van, ja, prototype krijg je niet meer terug. Ja, dat houden we hier. En we moeten er nog een aantal hebben. Want hij heeft natuurlijk meerdere stations waar hij zingt, zeg maar. Hij heeft een keyboardstation, een gitaarstation, een piano. Dus we hadden er meerdere nodig. En ook een speer natuurlijk. Dat was nogal een probleem natuurlijk. Dus hebben we hemel aan aarde moeten verzetten om die andere beschikbaar te krijgen. En ja, toen vanaf daar is het gewoon een hele goede samenwerking geweest. Dus wat dat betreft, ik hou van veranderingen inderdaad. Dus ja. Ik zoek naar mogelijkheden om ook die Supertramp sound een beetje te recreëren, zeg maar. Met bepaalde microfoontypes en keuzes. En tot nu toe lukt me dat heel goed. En ik moet ook wel zeggen, bijvoorbeeld met Nederpop heb ik nu bijvoorbeeld, ik had natuurlijk die Lewitt deal. Dus ik had een 50-tal microfoons liggen van Lewitt. Dus ik denk, ik stapte in bij Nederpop. Ik denk, dan ga ik dat daar ook gebruiken. Maar dat werkte daar minder dan hun oude setup. Dus ik ben weer teruggegaan naar Sennheiser en Shure. Omdat bij hun gewoon beter werkte dan bij een Supertramp of zo. Dus je moet ook af en toe toegeven van, de ene microfoon is voor de ene artiest is heel goed, maar het werkt niet bij de andere.
0: Nee.
1: Dus ze hebben bepaald karakter, hebben die microfoons. En dat hoort bij de ene muzikant, komt dat goed ten goede en bij de andere niet. Dus en dat, daar probeer ik een beetje ook in te studeren en zo. Dus.
0: Ja, je zei net, je bent eigenwijs. Maar moet je dat niet zijn in jouw wereld?
1: Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Je kunt eigenwijs zijn. Ik heb een collega, en ik ga zijn naam niet noemen, die is ook ontzettend eigenwijs. Mm-hmm. Nog meer dan ik. Maar die komt dus niet meer aan de bak, zeg maar. Tot hij, zeg maar, artiesten, zeg maar, een beetje uitscheet zelfs, zeg maar. Van, daar weet jij niks van. En ik ben hier de geluidsman. En ik wil dit en dat, anders kom ik niet. En ja, dat kan je. Tot op zekere hoogte kun je eigenwijs zijn. Hè? Maar als een stel voor je, ik neem een artiest. Een Roger Hodgson als voorbeeld. Als Roger Hodgson op een gegeven moment was ook heel erg gehecht aan zijn Sennheiser microfoons. En daar hebben we jaren mee getoerd. Dan wil je niet meteen op de eerste dag gaan veranderen. Dus je kunt eigenwijs zijn, maar je moet wel een beetje de kerk in het midden laten.
0: Ja, je zei straks ook, Roger Hodgson is jouw vriend. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie heel veel gesprekken hebben gehad. Dat je hem ook hoogstwaarschijnlijk af en toe, misschien wel veel, hè, dingen bijgeleerd hebt. Dat hij misschien eerst niet zei van, nee, dit, zo wil ik het niet. Maar dat hij achteraf kwam van, ja, eigenlijk, bij nader inzien had je wel gelijk, Howard.
1: Ja, ja, maar ik heb natuurlijk ook heel veel van hem ook geleerd. Hè? Dus het is dus wederzijds. En inderdaad, het is zo tot, bij ons was het eigenlijk altijd zo tot je, ja, je komt samen, je begint over dingen te praten. En dan zegt hij van, ja, ik ben toch nog niet helemaal blij over mijn gitaargeluid of iets anders. Nou, dan ga je kijken van, ja, wat hebben we nu? En wat kunnen we beter maken? Hè? En dan op een gegeven moment dan is je technische kennis natuurlijk ook best wel breed. En dan zeg je, ja, misschien moeten we toch dit of dat eens proberen. Hè? En dan is het, zeker met een artiest van naam, is dat heel makkelijk. Je schrijft een firma aan. Je zegt, ja, ik ben Roger Hodges van Supertramp. Iedereen weet wie dat is. Ik zou toch graag eens een van jullie producten willen proberen. En dan, nou, meestal krijg je ze gratis. Hè? Of je probeert ze en je stuurt ze een keer terug. Ik weet, we waren een keer in Vancouver in Canada. En daar zit merk Radial. En die maken eigenlijk DI's eigenlijk. Maar die maken ook enorm veel verschillende DI's. En ik wist eigenlijk tot 15 jaar geleden wist ik eigenlijk niet tot zoveel verschillende DI's zo verschillend kunnen klinken. Dus ik had die mensen aangeschreven. Ik zeg, we willen toch dat gitaargeluid een beetje verbeteren. Kunnen jullie iets opsturen? En toen zeiden ze, ja, maar ik zie dat jullie over een maand hier in Vancouver zitten. Mm-hmm. 2 dagen ook. Wij komen gewoon langs tijdens de soundcheck. Dus die mannen kwamen langs met een stuk of 10 verschillende DI's. Nou, dat was dan gewoon AB, hè. De ene en dan de andere en dan de volgende. Tot op een gegeven moment op een DI zijn uitgekomen van, ja, dit is toch wel echt een grote verbetering. Dus, en dat soort dingen doe je ook met microfoons, hè, of met geluidskaarten, noem maar op. Roger gebruikte heel veel geluidskaarten. Het geluiden kwamen eigenlijk van een computer. En dat wordt dan vertaald naar audio. Hè. Maar daar zit dus ook heel veel verschil zit daarin. Dus toen op een gegeven moment hebben we een RME aangeschreven. Dat is een Duitse firma. En we zaten met een ander merk, waar ik dan geen naam van ga noemen. En toen hebben we ook een AB gedaan. En dat was ook een wereld van verschil. Dus zo praat je dan met elkaar. En ja, we moeten toch dit en dat en even een klein beetje beter maken. En het was altijd, iedere soundcheck was eigenlijk geen soundcheck meer. Maar het was meer een beetje een gear hour, zeg maar. Van allemaal apparatuur
0: ja.
1: Vergelijken en vernieuwen en dat soort dingen. En ja, iedere soundcheck was dan ook tot in een detail dingen aanpassen. Hè? Een galmpje wat een tiende seconde langer of korter moet. Of een delaytje wat 1 keer langer moet. Dat soort dingen. Tot in de perfectie eigenlijk. Hij wou gewoon een soort van, tot je naar een cd luisterde tijdens een live show. Hè? Dus dan, ik heb daar enorm veel van geleerd. En ik doe dat natuurlijk nog. Hè? Ik heb zoiets van, als een band speelt en ik doe het geluid en de mensen staan in de zaal, die moeten gewoon een beleving hebben van, nou, dat klinkt beter dan bij mij thuis op mijn stereo. Hè? Dat is mijn goal eigenlijk. Dat is waar ik voor ga.
0: Toen je in het begin met Roger Hodgson werkte, heb jij dan contact gehad met de vroegere sound engineers van Supertramp?
1: Nee.
0: Want dat had ook kunnen natuurlijk.
1: Nee, dat wil ik ook helemaal niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want dan gaan ze op een gegeven moment zeggen, ja, je moet dit gebruiken, je moet dat doen, je moet zus doen. Ik wil er gewoon helemaal fris opnieuw ingaan.
0: Maar je hebt het wel heel veel beluisterd.
1: Ja, ja, ik heb natuurlijk zeker geluisterd naar de opnames. Meer omdat ik een beetje wil weten hoe klinkt die band, zeg maar, op een album. Vooral ook tot je weet hoe de muziek in elkaar zit. Welke stukken zijn belangrijk in een bepaald nummer? Wat heeft daar wat is daar leading? Hè? Dus dat kan van alles zijn. Hè? Dus dat vind ik dan heel belangrijk. En ook nu nog, als ik simpele bandjes, ja, simpel, een Nederpop of een René Vroeger aanhaal. Ik wil tot mensen ervaren van, nou ja, dat klinkt zo.

0: en dat soort dingen.
1: Heb je ooit met Roger Hodgson erover gesproken van dat je naar Supertramp luisterde en dat je zei van ja, misschien was dit beter geweest? Want dat kan ik misschien ook wel, alleen beter of anders misschien.
0: Ja, ik heb al een aantal puntjes aangehaald, hè, maar. Maar ja, een album is ook zoals een schilderij. Hè. Op een gegeven moment moet je dat loslaten en het is klaar. En nou ja, hij heeft verteld ook dat ze hebben 18 maanden opgenomen op Breakfast in America. Dus 18 maanden in de studio gezeten. Dat is ondenkbaar nu. Dat is niet te betalen ten eerste. Ja, niemand heeft 18 maanden tijd om in zo'n hok te gaan zitten. En ze hebben dan 9 maanden afgemixt. Dus de nummers gemixt. Dus dat is meer dan een maand per nummer, zeg maar. Dus dat is ook ongekend. En je hoort het ook natuurlijk ook, die Fleetwood Macs, die Led Zeppelins, die Supertramps. Dat klinkt ongelooflijk goed. En je hoort gewoon, daar is tijd aan gegeven. Maar helaas kan dat niet meer.
1: Nee, dus. Want ik hoor jou nu zeggen, helaas kan dat niet meer. Zijn de albums van vandaag dan niet goed afgewerkt?
0: Jawel, zeker wel. Ook de technieken nu zijn natuurlijk. Je kunt veel sneller werken op computers. Hè. In het verleden was het natuurlijk allemaal analoge tapes. Dus dat kostte allemaal ook veel, veel meer tijd. Je kunt nou veel meer kopiëren, plakken. Automatische mix en zo. Dat was vroeger allemaal niet. Hè. Maar ja, de muziek. De huidige muziek klinkt wel anders dan de jaren 70. Daar zit wel een wezenlijk verschil in. Maar het is ook zo, tot de jeugd is er een beetje aan gewend geraakt. Hè, aan die verandering. Tot het nu anders klinkt. Dit is wat de mensen willen horen. Dus dat, ja, we moeten ook meegaan met de tijd. Hè.
1: Ja.
0: Het is een andere tijd. En ik zeg niet dat nieuwe albums slecht klinken of zo. Maar het is anders dan in de jaren 70, 80. Dat was een andere tijd.
1: Wat ik verrassend zou vinden, dat is dat Howard Eggers gaat samenwerken met Tiësto. Ik zou... Ja, nee. Ik weet niet dat je Tiësto luistert of zo?
0: Ik luister niet echt, maar ik... Ja, ik hoor hem af en toe wel natuurlijk wel op de radio voorbij komen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat jij met jouw ervaring in andere muziek misschien wel een nieuwe vibe kan geven aan die muziek.
0: Ja.
1: Omdat jij het anders bekijkt natuurlijk. En ja, je bent ook iemand die jarenlange ervaring heeft. Je bent breed in mm-hmm. muziek. Ik kan me ook met die klassieke muziek waar we het straks hebben geluisterd. Ik kan me wel voorstellen dat je daar een heel nieuw geluid zou kunnen aan geven.
0: Ja, nou ja, Tiësto, als je luistert, bel even. Nee, ja, je hebt wel gelijk. Dit is... je ziet dat ook gebeuren. Hè, tot bijvoorbeeld een Elton John bijvoorbeeld gaat samenwerken met nieuwe of ja, jongere mensen. Hè, of een Paul McCartney die ook met jongere mensen samenwerkt. Dus ik vind dat ik denk dat ik dat ook zou kunnen. Dat ik bepaalde inbrengen zou kunnen geven. Van, misschien moeten we dit helemaal anders omgooien en helemaal anders gaan doen. Het werkt misschien wel of het werkt misschien niet. Hè. Daar kom je dan ook achter. Hè. Maar het is vooral tijd, zeg maar, wat ze vroeger hadden. Dat is nu helaas, alles moet snel. Hè.
1: Ja.
0: Mensen hebben geen tijd meer. Dus.
1: Want in de jaren 90 was bijvoorbeeld Run DMC. Die gingen samenwerken met Aerosmith.
0: Ja.
1: Twee verschillende. En dat was het resultaat. Dat moet vandaag de dag toch ook kunnen.
0: Ja, nou dat gebeurt ook wel. Hè. Het is ook wat ik zeg, dat er toch wel ook nieuwe artiesten ook met een klassiek orkest gaan spelen bijvoorbeeld. Of met een oude artiest gaan samenwerken. Dus dat, ik vind dat heel goed. En dan weer Elton John, dan hoor ik weer van hij heeft zijn laatste tournee gedaan. Afscheidstournee. Nou, we zijn nu 2 jaar verder. Heeft hij toch weer aangekondigd dat hij weer op pad gaat. Denk van ja, je kunt ook niet zonder. Hè? En het gaat ook voor velen, zelfs met de hoeveelheid het geld wat hij heeft, het gaat voor velen. Hè? En een paar jaar thuis zitten, dan gaat het toch weer kriebelen en dan gaat hij toch weer op pad.
1: Ja,
0: tot ze erbij neervallen. Hè?
1: Maar zelfs bij de Stones is dat zo. Hè?
0: Ja, ja, die zijn ook vermogend. Hè? Ze kunnen doen wat ze willen. Hè? Ze hoeven niet meer te werken. Ze zijn ruimschoots

0: gepensioneerd. Maar ze kunnen niet zonder. Hè. Dat kriebelt. Hè.
1: En ze hebben nog een nieuwe LP uit.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Waar ik dacht, Paul McCartney meegespeeld had. Of was het de vorige? Want Paul McCartney was aan het opnemen in de studio naast hun.
0: Ja, ja, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Ja, en dan, ja. Hey, wat ben je aan het doen? Oh, ja, kom even langs, zing even mee of wat dan ook. Ja.
1: Want Mick Jagger zegt over Paul McCartney dat hij een geweldige goede bassist is.
0: Ja, ja, klopt. En ik hoorde net van iemand nog eergisteren een verhaal zeg maar, over de basgitaar van Paul McCartney. Die was die kwijtgeraakt,
1: ja.
0: Al in de jaren 60, zeg maar. Of had jij me dat verteld?
1: Nee, heb ik niet verteld. Oh, nee.
0: Maar goed, ja, dat is een heel verhaal over die basgitaar. En uiteindelijk hebben ze hem dan teruggevonden, ja. 20 jaar later of zo. En dan denk je van, ja, zo'nzelfde verhaal is ook met John Denver. Hè. Die was ook zijn gitaar kwijt. En dan jaren later vinden ze dat weer terug. Maar als je dan dus die hele documentaire ziet over die basgitaar van Paul McCartney. Hoe dat allemaal gegaan is en zo. Dus dat was eigenlijk een Rody. Die had hij eigenlijk gestolen, zeg maar eigenlijk. Die was in een busje terechtgekomen in Duitsland. Want ze waren eerder bekend in Duitsland dan
1: hier,
0: waar
1: ja,
0: dan ook.
1: Hamburg, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus daar is die kwijtgeraakt. En ja, hij had er een band mee met dat instrument. Ja, natuurlijk ook enorm triest tot het verdwenen is. En op een gegeven moment is dat dan... bij die Rody heeft hij dus gestolen. Dat is bij iemand anders terechtgekomen. Want hij had zoiets van, oh, de Beatles waren bekend. Dus ik wil niks meer met die bas te maken hebben. Ik geef die aan iemand anders. Die iemand anders wist niet tot die van Paul McCartney was. Die heeft er een hele tijd ook op gespeeld. Op een gegeven moment is hij ouder geworden en heeft hij die basgitaar op de zolder gelegd. Nou ja, op een gegeven moment ging hij dood. De familie die erft dus de spullen van hem en die vinden daar een basgitaar. Niet wetende dat hij van de Beatles geweest is, van Paul McCartney. Nou, op een gegeven moment willen ze dat ding verkopen. Ja, dan komt het. Ah nee, er was ook nog. Die Rody, die had hem eerst nog in het kanaal willen gooien, die basgitaar.
1: Okay, yeah. Een
0: paar stenen in die kist. En dan gewoon. Ik gooi dat ding gewoon weg. Niemand weet dat ik dat gestolen heb toen dat tijd. Dus maar ja, lang verhaal kort. Op een gegeven moment wordt dat dan ontdekt op de zolder. En dan willen ze dat ding verkopen. Weet je, daar krijg je misschien nog 100 euro voor. Wisten zij veel. En dan op een gegeven moment die expert die zegt van. Oh my god, dat is die en die basgitaar. En. Die is onderzoek gaan doen, daar staat een nummer in en zo. En ja, de bellen ze Paul McCartney op van, hey, we hebben je bas teruggevonden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat zijn leuke verhalen.
1: Heb jij, dat is iets van Roger Hodgson of Randy Newman of zo?
0: Ja, ja, ik heb een aantal dingen, ja. Ik heb een gitaar van hem, van Roger Hodgson, gesigneerd ook. Nou ja, ik heb de hoop nog een aantal dingen, apparatuur zeg maar, microfoons, dat soort dingen die van hem waren.
1: Een mondharmonica?
0: Dat niet, maar wel met handgeschreven teksten. Nog van nieuwe nummers die nooit zijn uitgebracht, maar ook teksten van... nou ja, op een gegeven moment gingen wij ook nummers spelen van Supertramp, die al... heel lang niet meer gespeeld had. Dus dan moest hij even een geheugensteuntje hebben. Dus dan ging hij zo'n tekst uitschrijven met de hand. Mm-hmm. En dan legde hij die tekst op zijn keyboard. Nou ja, dat soort dingen heb ik nog allemaal inderdaad. En, dus die hou ik netjes thuis ingelijst aan de muur.
1: Oké. Okay. Howard, je hebt nog wat muziek gekozen. Wat zou je nu nog graag willen luisteren vandaag?
0: Nou ja, ik misschien die I'm Not In Love daar. I'm Not In Love, dat is een bandje waar mijn vrouw ook in zingt en waar ik in drum.
1: Oké. Okay.
0: En dat was eigenlijk een band in de jaren, eind jaren 90. We hadden ook de grote prijs gewonnen van Limburg.
1: Van Limburg, ja.
0: Die hebben dan zo'n wedstrijd. We doen 50 bands aan mee en we hadden dan gewonnen. En wij kregen studiotijd voor nummers op te nemen. En dit is daar eentje van. En degene die dat geproduced heeft, is helaas ook overleden. Een dik half jaar geleden. Dus nou ja, Companion. Oh. I'm Not In Love.
1: Ik ben benieuwd. Is het veel op de radio gespeeld?
0: Niet veel.
1: Niet veel.
0: Meer okay. Lokale radio's en zo. Ja. Dat soort dingen. Dus,
1: misschien moeten we het terug herbronnen.
0: Misschien moeten we het een hit maken, ja.
1: Oké, okay. We gaan proberen.

0: I'm Not In Love was ook een song van 10cc, hè?
1: Ja, klopt. Maar dan een heel ander nummer.
0: Ja. Nu, eigenlijk, het is jouw vrouw die zingt?
1: Ja, klopt. Toen nog mijn vriendin.
0: Toen jouw vriendin nog. Vandaar dat ze jou zo goed begrijpt met wat je doet natuurlijk.
1: Ja, mijn vrouw is ook heel lang zangeres geweest, zeg maar. Ook in een koor gezongen en bij verschillende bands. Dus ze wist wel een beetje hoe die wereld eruit zag. En ik heb ook al sinds het begin gezegd van, we gingen naar Iron Maiden kijken. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, dat zou ik toch ook eens wel eens willen met zo'n band op tour gaan. Geluid doen voor een paar maanden voor zo'n band. En ja, dat heb ik gedaan. Dus ja, eigenwijs.
0: Ja, dat is waar. Nu ondertussen 37 jaar op het podium.
1: Ja, ik wil nog een keer reclame maken voor het Boekenfestival.
0: Ja.
1: En mijn boek wordt daar gepresenteerd. En het is inderdaad, het heet 35 jaar op tour. Inmiddels al bijna 40, vrees ik. En het zijn 340 pagina's. Het zijn 78 verhalen. En eigenlijk hoef je dat boek, eigenlijk kun je gewoon openslaan. En je kunt eigenlijk gewoon aan een verhaaltje beginnen. Je hoeft niet aan het begin te beginnen. Nou, je leest een verhaaltje, je zet het boek weg en de dag daarna of een week daarna ga je een ander verhaaltje lezen. Dus het zijn allemaal op losstaande verhaaltjes eigenlijk die erin staan. Dus ja.
0: Ja.
1: Dus 26 juli. Zondag 26 juli.
0: Ja.
1: De hele dag. Ik ben er vanaf 2 tot 4.
0: Oké. Howard, ja, jouw boek is in het Engels uitgebracht.
1: Ja.
0: Een Nederlandse vertaling heb je nooit gedaan, denk ik, hè?
1: Nog niet.
0: Maar zou je dat doen?
1: Laat ik zo zeggen, als er markt voor zou zijn, wel. Ik ben ook erover aan het denken. Ik heb zo'n cd gekocht van Pete Townshend. Mm-hmm. Die heeft ook een boek uitgebracht een dik jaar geleden met zijn leven, zeg maar. En daar is ook een audio cd van. Of ja, dat zijn er eigenlijk een stuk of 8 of zo. Waar hij zelf dat boek voorleest, zeg maar. Met ook nog een beetje humor en her en der een beetje aangepast en zo. Dus ja, misschien tot ik wel daaraan ga beginnen, zeg maar. En dan op een of ander kanaal ga gooien. Zodat mensen toch de verhaaltjes kunnen horen. Misschien niet het gehele boek of zo, maar misschien een aantal verhalen die ik dan gewoon of in het Engels voorlees of misschien een soort van vertaling toch Nederlands, Engels gaat doen. Kijk, voor mij is het heel makkelijk om een verhaal te vertellen, want ik weet waar het over gaat. Dan kan ik heel makkelijk in het Nederlands vertellen. En ik kan het voorlezen in het Engels. Hè. Dus dan, ik heb microfoons thuis, ik heb een kleine studio thuis, dus ik kan zo beginnen.
0: Je kan dus alles
1: maar
0: doen.
1: Maar je moet er even tijd en rust voor vinden. En, maar ik denk wel dat ik dat binnenkort wel ga doen.
0: Ja?
1: Sowieso ook wat ik zei, die filmpjes maken van een aantal nummers die ik geproduced heb. Die wil ik ook nog maken. En ik wil ook inderdaad een soort van podcast maken waar ik mijn boek vertel. Ik kan er zo van genieten als ik Pete Townshend hoor vertellen over vroeger, over de jaren 60. En al de problemen die hij gehad heeft en al de lol en zo. Nou, daar kan ik uren en dagen naar luisteren. Dus.
0: Die lol waar je het nu over hebt, die is er vandaag de dag toch veel minder. Of anders, hè? We zijn serieuzer geworden.
1: Je kunt dingen die wij in het verleden met Volumia gedaan hebben, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Dat kan echt niet. Wat wij toen qua rock'n'roll gedaan hebben en zo, dat is onmogelijk dat je dat nu doet. Ga je de bak in.
0: Hoe heb jij dat overleefd?
1: Ja, blijkbaar goed.
0: Ik las ook Mick Jagger, die sport 6 dagen de week. Niet meer dan een uur, zegt hij. Maar wat doe jij om altijd er te staan? En want ja, je moet jouw intelligentie elke dag hebben, de concentratie. Je moet wakker zijn.
1: Ja.
0: Het minste foutje hoort de muzikant.
1: Ja, en de minste fout kan betekenen dat je niet meer wordt gebeld, hè, de volgende keer. Dus ja, je moet je rust nemen ook natuurlijk af en toe. Sporten heb ik ook gedaan. Tot ik gewoon 3 keer per week naar sportschool ging. Om fysiek een beetje beter te zijn. Ik ben nu ook sinds een maand ben ik ook al 10 kilo afgevallen. Omdat ik vond, gewoon, ik was gewoon te zwaar. Dus ik ben een beetje op mijn dieet aan de letten. Ja, vooral je rust proberen te nemen en goed voorbereid op klus komen. Ik denk dat het belangrijkste is, tot je, en dat is waarschijnlijk met meer beroepen zo, dat je goed voorbereid op je werk aankomt. Dus dat je weet wat er gaat gebeuren, dat is één. Maar dat je ook een plan B hebt als er iets verandert of misgaat of wat dan ook. Je moet altijd een plan B en C hebben. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment wel genoeg ervaring om dat een beetje in te calculeren. Maar goed bereid op klus komen is het meest belangrijke, zeg maar.
0: Want eigenlijk ben je de belangrijkste man van de avond, hè?
1: Ja.
0: Want als het bij jou misloopt, dan ga je het podium ook zien aan de muzikanten.
1: Ja, en het is vooral wat ik zie bij de jeugd dan, bij de nieuwe Howards, om het zo te zeggen. Ze kunnen misschien technisch wel goed onderlegd zijn, maar het contact met de muzikant en met de band is nog veel belangrijker dan tot je een goede techneut bent. Durf naar, laten we zeggen, we hebben een nieuwe artiest op een band. Durf naar die band te stappen en zeggen, hey, ik ben Howard. Wie ben jij? Ben jij de drummer? Hoe heet je? Oh, jij heet Pim. Nou, dus schrijf die naam gewoon op. Pim is de drummer. Luc is de gitarist, Ben is de saxofonist, whatever. Schrijf het allemaal op en daar hoef je je niet voor te schamen, want dat geeft wel aan van, hey, hij is geïnteresseerd in ons. Hij wil weten wie wij zijn. Huh? Ga naar die drummer toe en zeg van, ja, je hebt een monitor mix of een in-ear mix. Wat wil je allemaal erop hebben? Waar hou je van? Waar hou je niet van? Probeer je in die band in te leven en probeer zoveel mogelijk informatie te op voorhand te krijgen, zodat je goed bereid ter plekke komt.
0: Ja.
1: Dat is het meest belangrijke.
0: Informatie, maar je moet ook lef hebben, denk ik, om iemand durven aan te schrijven. Iemand te mailen, zelfs te bellen, hè, vragen van, mag ik eens komen kijken hoe jij het doet?
1: Dat had ik vroeger ook. Ik was enorm verlegen. Maar dan op een gegeven moment moet je daar, als je een goede techneut wilt zijn, moet je daar doorheen gaan. Je moet mensen toch aanspreken en mensen appreciëren dat enorm. Hè? Als je naar iemand toestapt en je jezelf voorstelt. Ik geloof me, de eerste keer dat ik Liza Minnelli ontmoette, dat was ook even van, wat ga je zeggen? Weet je, het staat daarvoor een artiest van een wereldformaat, maar uiteindelijk zijn het ook maar gewoon mensen. Je zou iets verkeerds kunnen zeggen of iets heel goeds kunnen zeggen. Je probeert goed ten strijde te komen, hè? Tot ze zoiets hebben, dat is een leuke gast. Hè? Daar kan ik wel mee een conversatie beginnen. Of hij is geïnteresseerd in hetgene wie ik ben. Niet als artiest, maar ook als mens natuurlijk. En dat is wel heel belangrijk tot de nieuwe techneuten dat onder ogen zien. Je kunt de beste techneut ter wereld zijn. Veel beter dan mij nog misschien. Maar ja, als je de mensen niet durft aan te spreken en je informatie probeert te krijgen van wat zij willen, ja, dan houdt het toch een keer op.
0: Ja, we hebben het weinig gehad over Randy Newman, hè?
1: Ja, ja.
0: Want dat is toch ook iemand, een ervaring voor jou. Want ik dacht, je moest in Antwerpen zijn show gaan doen.
1: Ja.
0: Je moest vervangen, dacht ik.
1: Nee, ik werd gebeld door een bedrijf en die zeiden van, dat was zo'n Make It Happen bedrijf, Clear Channel. Ja, verschillende artiesten. Ik heb daar heel veel artiesten voor gedaan. En daar belden ze mij omdat ik capabel genoeg was. En dan zeiden ze, we hebben Randy Newman in de editiespetzaal staan. Die en die datum, over 2 maanden of zo. Kun je? Ja, ik kan. Oké, nou, dat is bij deze bevestigd. En dan ga je dan naar die zaal toe. Je weet niet wat je kunt verwachten. Hè? Sommige artiesten zijn ook enorm slecht. Ik bedoel, we hadden Jason Donovan bij de Toppers als gast. Dat was vroeger dan zo'n tiener-idool.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, hij begint te zingen. Nou, dat was echt gênant, gewoon zo slecht. Toen we op een gegeven moment hebben moeten zeggen van, luister, we gaan het playback doen, want dit is niet te doen. En hij had zoiets van, prima, weet je, krijg je toch hetzelfde betaald. Ik moet er 3 nummers playbacken en dan gaan we naar Australië en dan krijg ik een goede gage. Maar goed, Randy Newman, dus dan op een gegeven moment, je weet niet wat je kunt verwachten. Is dat een goede zanger? Is dat een goede? Ja, oké, het is een goede artiest. Hij was een goede artiest, maar is het nog altijd zo? Is hij nog altijd goed of niet? En dan blijkt wel dat hij goed is. Dus je doet die klus en dan op een gegeven moment kwam Katie, dat is een manager. Die kwam naar me toe van, ik was op het ruimen. Randy wil je toch even persoonlijk bedanken en wil je even spreken. Dus dan ga je naar de kleedkamer en dan geef je een handje. Hè? En dan, nou ja, dan, wat doe je morgen? Hè? Je moet mee, morgen. Morgen staan we in Den Haag. Hè? Ik weet het nog. Je moet mee. Ja, ik had natuurlijk iets anders staan, maar dat heb ik dan iemand anders een vervanger op kunnen zetten. Dus ik ben meegegaan en ja, vanaf toen moest ik altijd mee. En vanaf toen is het ook zo een beetje gegroeid, hè, tot elkaar een beetje leren kennen. Babbelen over van alles nog wat. Ook over zijn performances natuurlijk. Dan moet je, dus zelfs als bij Roger Hodgson, dan op een gegeven moment gaan artiesten je vragen, wat vind je van de setlist? Nou, dan kijk je daarna, denk je van, ja, misschien moeten we dit nummer toch wel even iets later gooien, of iets eerder, of dit en dat nummer, of misschien dit nummer eruit. En dan word je aangekeken, zo van, meent hij dat nou? Ja, ik meen dat. En ja, waarom? Wat is je argument dan? Waarom zou je dat nummer niet willen spelen? Nou ja, dan kun je zeggen, ja, het is een festival, weet je wat, het is een ballad. Het is misschien veel te rustig voor deze zaal. Of ik persoonlijk heb ik echt een scheidhekel aan dat nummer of zo. Dat kan ook.
0: Oké.
1: Okay. Dat heb ik ook wel gezegd, hè. Dus.
0: Ja, maar die Randy Newman, die had je niet gesproken voor het concert. Dat was pas na het concert.
1: Heel even kort, zeg maar. Hij gaat achter zijn piano zitten en hallo, ik ben Howard, ik ben de geluidstechnicus. Oh ja, fijn, oké, mooi. Weet je wel, en hij zegt dan, ik wil, doe dit niet te veel of doe dat niet te veel of dat te weinig of wat dan ook. Dus krijg je korte instructie van 2 minuutjes of zo. Even hallo zeggen. En dan denk je, oké, nou, ik ga mijn dingetje doen. En we horen het wel. Hij gaat morgen, dan gaat hij weer weg. Dus een eenmalige show van mij om mij te bewijzen. En we zien het wel. Hè?
0: Ja.
1: En het is wel leuk natuurlijk dat je na afloop dan gevraagd wordt van, hey, ja, je moet morgen mee. En overmorgen ook.
0: En dan zijn... Maar dat was de periode waarin je niet voor Roger Hodgson werkte.
1: Randy Newman, was in eerste instantie was dat nog daarvoor, inderdaad. Ja. En op een gegeven moment is dan ook Roger Hodgson erbij gekomen. En eigenlijk hetzelfde ook met Liza Minnelli. Ik heb een tour gedaan waar Liza Minnelli toerde en waar Roger Hodgson toerde. En ik heb die datums van Liza Minnelli heb naar het management van Roger Hodgson gestuurd. Van ja, die en die en die dagen kan ik niet. En zij hebben die tour daar omheen gebreid. Dat was een enorme stress en drukke periode voor mij. Want ik zeg maar wat, ik weet nog heel goed uit mijn hoofd, staat ook in het boek. Tot de ene dag had ik een concert met Roger Hodgson in Spanje. De andere dag zat ik in Sicilië met Liza Minnelli. De dag daarna zat ik met Roger Hodgson in Noorwegen. De dag daarna zat ik met Liza Minnelli in Nice, Frankrijk. Dus ik was iedere dag had ik 4-5 vluchten om ergens te komen. Dus ik was heel laat, was ik natuurlijk in bed. Als ik al een bed gezien heb. Dus want het concert is voorbij. Nou ja, en morgen moet je om 12 uur of zo moet je in Noorwegen zijn. Nou ja, vanuit Sicilië zijn er 3 vluchten naar Noorwegen. Waar dan ook iemand staat met een shuttle, want het is ook nog 2 uur rijden naar het festival. Dus dat was een enorme stress. En ik heb enorm veel kilometers gemaakt. Maar ja, goed, ik heb het kunnen doen. Ik heb 2 partijen tevreden kunnen stellen. Want Liza zei ook, ja, ik doe die shows zonder Howard, doe ik dat gewoon niet simpel. En de manager die zei dat ook. En Roger Hodgson zei hetzelfde, ja, Howard. Het was zelfs zo erg dat die show in Noorwegen, die heb ik, ik was er te laat. Want ik had de eerste vlucht die was gedelayed, waardoor ik mijn 2e vlucht gemist heb. Dus ik moest een nieuwe vlucht boeken. Waardoor ik ook de 3e vlucht gemist heb. Dus ik kwam veel en veel en veel te laat in Noorwegen aan. Roger Hodgson was al aan het spelen. En letterlijk, ze waren aan het 3e nummer bezig of zo. Ik heb het overgenomen. En Roger heeft meteen zoiets, die keek zo op van, hey, Howard is er. Hij hoorde dat gelijk. En de hele band heeft dat gemerkt. Want na afloop, dan zie ik Roger Hodgson en de band. Ja, ze zeggen, ik wist precies welk nummer dat je dat was. Het veranderde meteen. Ik denk, ja, Nou, dat is toch fijn dat ik dat dan ben. Maar goed, die show was weer voorbij. Dan heb ik gelijk in de shuttle gestapt. Terug naar de airport. Want 's morgens had ik natuurlijk om 6 uur een volgende vlucht voor naar Zemanelli. En dat is mijn leven dan. Tussen weinig slaap en veel vluchten.
0: Prachtig. Howard, mag ik jou bedanken?
1: Ja, jullie bedankt.
0: Dat je hier morgen, want ja, vanavond terug een concert. Gisteren had je weer een concert.
1: Ja, vanavond het festival. Ja.
0: Maar toch nog één vraag. Heb je geen spijt dat je nooit drummer geweest bent bij Queen?
1: Het was een ander leven geweest, denk ik. Of een drummer bij Rush of zo, of bij een andere band. Welke band dan ook. Nee, ik ben eigenlijk heel blij met mijn leven. Van wat ik gedaan heb. Als ik het zou kunnen overdoen, denk ik dat ik hetzelfde zou hebben gedaan. Misschien een beetje anders, maar ik ben er blij mee. Dus een drummer kan ik altijd nog worden. Hè.
0: Dat is waar. Want vorige week hadden we hier een dokter die op 66 nog een cursus volgt. Singer-songwriter. Hoe mooi is dat, hè?
1: Dat is heel mooi. En je bent nooit te oud om te leren. Het is een verrijking, de kennis die je hebt. En de bagage wat je meedraagt is de ziel van jezelf. En dat maakt je ook een beter mens.
0: Dankjewel. Met wat mogen we eindigen?
1: Doe maar Melanie, Zee boven land. Dat is ook een nummer wat ik...
0: Is het dit?
1: Nee, naar beneden. Naar beneden.
0: Nog?
1: Die, ja. Dat is ook een nummer wat ik geproduceerd heb met Peter Shekarik, haar man.
0: Zee boven.
1: Ja, het is een Nederlandse tekst, zeg maar.
0: Ja.
1: Zee boven land. Dus over Nederland, zeg maar. Tot de zee hoger is dan het land. Zee boven land.
0: Bestaan zij nog?
1: Ja, Melanie is overleden.
0: Het is Melanie.
1: Ja, Melanie, ja.
0: Sorry. Ja. Oké. Okay. We gaan luisteren.
1: Geproduceerd door mij en opgenomen door mij. En
0: heel mooi. En we gaan zien jou de 26e in Sint-Truiden.
1: Ja. Allemaal komen. Het is heel gezellig.
0: Dankjewel.
2: I read a poem. In the Netherlands, it's damp and it's cold. Where they've tamed the waters and lived to grow old. And they're hardy and gutsy in the cold and the damp. Why they live there, who knows? But they do, because they can. I am not from here, but I wish that I was. For a season, for reasons I almost can touch. Who'd want to live here? Who'd want to be Dutch? In the flatlands of Holland, Zee boven land, where they laugh at the tides, and they do.

0: Schuur het Scharniertje met Jan Flamand.
1: Inderdaad, beste luisteraars. Het Schurend Scharniertje is op verplaatsing. En niet zomaar op verplaatsing. Wij bevinden ons in het aardsparadijs. Het aardsparadijs is de naam die een VRT-uitzending gegeven heeft aan de Berenklauw. En de Berenklauw, sommigen onder jullie zullen er al van gehoord hebben, de Berenklauw is een leefgemeenschap die zich op een steenworp, of liever een boogscheut van Leuven bevindt en een steenworp van Herend. En we zijn hier vandaag bij de stichter, de grote bezieler, ook wel genoemd de Gosse, met een baard die bijna tot aan zijn navel reikt. En de bekende journalist Luc van Herentals. Luc, die een boek geschreven heeft, Het verhaal van de Berenklauw. Woon- en werkgemeenschap. Dus voilà, we zijn naar Herend gekomen en we bevinden ons in het aardsparadijs. Gosse, hoe gaat het?
2: Redelijk.
1: Redelijk?
2: Redelijk.
1: En wat betekent redelijk?
2: Dat mijn stem duidelijk is misschien nu.
1: Ja.
2: Want mijn stem is achteruit aan het gaan. Omdat ik mijn longproblemen zit.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En dat gaat stilletjes aan. Ik weet het niet of het nou verbeterd of verslechterd. Ik weet het niet.
1: Ja, ja. Je bent al 80.
2: Ja, op de kop. Ja.
1: Op de kop.
2: Allee, een maand meer. Ik heb het al overleefd.
1: Allee.
2: Ja.
1: En al 50 jaar woon jij hier in de Berenklauw. Je hebt dat gesticht en dat is ja, een bekend fenomeen geworden.
2: Ja, stichten is een groot woord. Hè. We waren gewoon stadsmoe. Als je al 6 jaar in Leuven gewoond hebt, op koterijen. Ja, en heel die zware Leuven-Vlaams meegemaakt hebt en al wat je wilt. Een heel groot hoofdstuk.
1: Ja.
2: Wat in de boek maar één regel is.
1: Ja. Op het boek, daar komen we zelfs op.
2: En we waren dat een beetje beu. En dat was zo mee een trek naar de stad. Een trek naar buiten. Naar buiten, ja. Dat kwam ook door... Godverdikker, al hele grote muziekdingen in Amerika. Allee.
3: Woodstock.
2: En Woodstock, hè. Al die goede muziek.
1: De hippies.
2: De hippies. De hippies, daar kwam zo'n mondjesmaat. Ja, hè? Want ik had ook een tv. Dus, ja, op mijn kot in Leuven. En mijn kot was ook zo een vrijplaats in feite waar veel mensen bijeenkwampen. Boven de Oude Alma, boven Oude Alma. Restaurant van de studenten. Hè,
1: in de Van Evenstraat?
2: Nee, de Bondgenotenlaan.
1: Ah, de Bondgenotenlaan. Ja, wat nu een klerenzaak is. Ja.
2: Op het hoogste verdiep. Dat was ook zo'n soort vrijplaats. Ik werkte toen al in de beschutte werkplaats. Dus ik had een auto. Ik had, ik pakte al mensen mee van in de beschutte werkplaats naar bij mij.
1: Ja.
2: Ik heb een keer een ontdekt die... Ik hoorde altijd grommel op de zolder. Ik zei uiteindelijk, zeg maar, wat is dat daar? Dan toch een keer naar boven gaan, boven me. Godverdomme, ik zei de blote benen. Ik zei, goei, ligt in een doge. Maar dat was een van die gehandicapten en die had mij gevolgd. En die was van in de Lepelstraat op een bord van de wegen. Zo op een muur en dan nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan zat hij 4 verdiep in hoog, hè.
1: Allee.
2: Op mijn zolder, hè. Ja, dan hebben die maar binnengepakt, hè.
1: Jongen. Dus je waart eigenlijk toen al bezig met het opvangen van mensen.
2: Dat klopt. En daarvoor heb ik dat met mondjesmaat van onze pa, hè. Die deed dat ook, hè.
1: Ja.
2: Op de boerderij, hè.
1: Ja.
2: Dat was heel typisch, elke zomer. Mensen van... Die daklozen daar in de tijd, tegen Antwerpen, hoe noemde dat alweer?
3: De Muzen?
2: Maar nee, heel beroemd.
3: Pajokken?
2: Nee, heel beroemd. Dat doen we toch niet meer.
1: Beroemde daklozen uit Antwerpen?
2: Ja. Dat was nog een ander woord. geen daklozen. Dat was een heel ander woord.
1: We gaan er direct, we gaan er het even terugvinden.
2: En die konden op boerderij werken, hè?
1: Ja.
2: En dan pakten ze bijna binnen, met een onkel pakte ze bijna binnen. De boeren pakten zo'n paar binnen.
1: Ja.
3: Landlopers.
2: Landlopers, hè?
1: Ah, ja. Ja.
2: Landlopers. Ja. Dus dat was, ja. Ze zijn ermee opgegroeid. Hè?
1: Ja, ja, ja. Luc, jij bent al een hele tijd geïntrigeerd door leven en werk van Gosse, van de Berenklauw. En je hebt er nu een boek over geschreven.
3: Ja, ja.
1: Beste luisteraars, Luc van Erentals, bekend journalist, auteur van diverse boeken. Luc is, ja, hoe zal ik het zeggen, aan de linkerkant van het spectrum te situeren. Hij houdt zich bezig met veel fundraising voor goede doelen. En dus als journalist dacht ik dat hij wel enige affiniteit met Gosse zou vinden. Luc, hoe is jouw geschiedenis met Gosse begonnen?
3: Wel, ja, we kennen elkaar al heel lang natuurlijk. Hè. 40, 50 jaar. Hè. Dus in rond 1980 heb ik onder andere mijn eerste boek geschreven. Dat was Leven in Anarchie. En Gosse heeft daar in de tijd nog afgewerkt. Toen dat hem op de beschutte werkplaatsen werkte. Dus het is in die tijd al dat we...
1: Dus Gosse was een anarchist?
3: Dat weet ik niet. Dat, ja, ik denk het wel dat hij een beetje een anarchistisch voelend is. Maar allee, de Berenklauw zelf is ook een redelijk anarchistisch georganiseerde gemeenschap.
1: Ja.
3: Dus we kennen elkaar al heel lang en ik ben hier af en toe geweest, niet al te veel. Maar een jaar of twee, drie geleden moest de Berenklauw, dus in opdracht van het agentschap wonen, dus enorme renovatiewerken doen. Dus een heleboel van die huizen die men hier bijgebouwd heeft, die moesten gerenoveerd worden. En ja, hij had heel veel geld nodig. En dat heb ik voor hem in het grote ongelijk. Dus de coöperatieven op de Dissesteeweg in Kesselo heb ik voor hem dus een grote benefiet georganiseerd.
1: Mm-hmm.
3: En in de aanloop daarvan hebben we een paar keer contact gehad. Zo. En hij was maar aan het vertellen. Hij was maar aan het vertellen en aan het vertellen. En de conclusie was, daar moest een boek over gemaakt worden. Allee, zo'n fantastische verhalen.
1: Een noodzakelijk boek.
3: Dat mag niet onbekend blijven. Maar natuurlijk, ja... De Berenklauw heeft mij altijd enorm geïntegreerd. De subtitel van het boek is niet toevallig. Hier wordt niks of niemand weggegooid.
1: Ja.
3: Dus hier wordt niks weggegooid. Dat betekent dus dat men op vlak van milieu echt enorm... heel pionierswerk gedaan heeft. Alleen in de jaren 70 enorm veel was hij bezig met afvalrecuperatie. Maar ook, we kunnen daar straks op doorgaan, er is op ecologisch vlak enorm veel pionierswerk verricht, ook nog op andere vlakken. Maar ten tweede, en dat is wat de brede gemeenschap het waarschijnlijk nog het meest interesseert, is dat hier enorm veel mensen opgevangen worden, tijdelijk of op lange termijn. Mensen die een beetje, laten we zeggen, eufemistisch de weg kwijt zijn. Hè.
1: Ja.
3: En hij heeft een heel specifieke manier om die mensen op te vangen. Dus de Gosse is niet de man van de theorieën, maar het is wel de man die mensen tot hun recht wil laten komen. Hij kan het veel beter zelf uitleggen natuurlijk. Hè. Dus mensen tot hun recht laten komen door hen... het voorbeeld te geven door hen tools aan te reiken, via workshops. Dus bepaalde dingen aan te leren. Hè. Hij doet regelmatig een oproep aan de brede gemeenschap om kom hier een workshop geven, hè, om de mensen die hier opgevangen worden, om die iets bij te leren.
1: Ja.
3: Want hij is ervan overtuigd dat ook jongeren die een beetje de weg kwijt zijn, als ze met de juiste dingen in contact komen, als ze met de juiste tools in contact komen, dat ze eigenlijk een enorme toekomst nog hebben.
1: Ja, ja.
3: En dus ook op vlak van activering van mensen, zoals dat nu noemt, dat de VDAB dat noemt, heeft hij al decennia lang heeft hij enorm veel pionierswerk verricht. Het zijn zo verschillende dingen dat ik zeg van, hier moet een boek over geschreven worden, want dit is uniek in Vlaanderen.
1: Ja.
3: Volgens mij... Het is een beetje het equivalent van Christiania in Kopenhagen. Ook een gemeenschap, een vrijhaven, waar mensen kunnen experimenteren met alternatieve dingen. En die waar de samenleving veel van te leren heeft. Dat is een beetje het boodschap van het boek.
1: Ja.
3: Het is niet het model van... Het is niet het model waar heel de samenleving zich moet op richten. Maar ze kunt er wel veel van leren.
1: Ja, goede uiteenzetting. Luc, Gosse, klopt dat wat hij gezegd heeft?
2: Ja, in grote lijnen. Ja, ja, ja.
1: Je bent een idealist.
2: Nee, ik hou niet van isme. De achterkant isme, nee. Daar hou ik niet van.
1: Maar je bent een pionier.
2: Ik ben zo opgevoed, hè.
1: Misschien even daarover. Dus je bent een boerenzoon. Ja. Drie slinter. Ja. Tussen Tiene en Sint-Truiden. En je hebt je jeugd eigenlijk al werkend op de boerderij doorgebracht.
2: Ja. Het is te zeggen totdat ik 10 jaar was. Hè. En dan hebben ze mij... hebben de patertjes mij komen wegplukken. Hè.
1: Oei.
2: Ja. Die zochten altijd boerenzonen. Hè. Die gingen naar de pastoors in de dorpen. En waar zitten die boerenzonen? Hup, daar. Maar ik zat er niks mee in, want ik... ik weet nog goed, ik moest mijn huiswerk maken tussen de geleipotten. Op tafel, ik dacht, oh ja, in school ergens, oké. Dus ik zal wel meespelen, hè. Ik studeerde graag ook.
1: Jij komt uit een gezin van 10 kinderen.
2: Ja, de oudste, ja.
1: De oudste van 10 kinderen. En dan ben je naar school gegaan en ja, dan ben je...
2: Dat was eerst 3 maanden dat je niet naar huis kon gaan, hè.
1: Met op internaat?
2: Met internaat, hè. Met de fiets, met een duivenkorf van achter erop. Hè, met kleren in. Ja, dan mocht de eerste 3 maanden niet buiten. Hè.
1: En waar was die school?
2: In Zepperen.
1: Och, in bij de paters Assumptionisten.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een grote, chique school.
2: Ja, Willy Kuipers heeft er nog les gegeven.
1: Allee.
2: Maar ik kende die toen niet. Die heeft de les gegeven.
1: Die hadden een theaterzaal, ja, waar toen in het begin mannen gelijk als Chef van Uitsel en zo verder kwamen optreden.
2: Ja, ja, ja, ja. Daar heb ik een chique anekdote van, ze. Dat was in de tijd van de Vietnamoorlog.
1: Ja, ja.
2: Dat was het theater in de jungle. Met sluipschutters en toestanden. En ik had geen plaats gevonden. Dat was een grote zaal, hè. Mm-hmm. Het onderste stuk, dan een wegje en dan terug naar omhoog, hè.
1: Ja.
2: En ik had een tafel gepakt en daar bovenop de stoel. En daar zat ik bovenop, hè. En ik was zo opgegaan in dat jungle toestanden. En ik zag een sluipschutter en op die moment dat hij schoot, poef, duik ik, hè.
1: Bonk.
2: Bonk op de grond natuurlijk, hè.
1: Ja.
2: Heel de zaal was schilderen, hè. Maar ik was zo gefocust dat hij mij niet moest doodschieten, hè. Ja, man, dat was de slag, zo.
1: Ja,
2: ja.
1: En dat was de tijd inderdaad van de Vietnamoorlog. Ja. We hebben het over de jaren 60.
2: Ja, ja.
1: En ja, dat waren een beetje alternatieve pastoors ook zeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Er waren er goeie bij. Er waren er raar bij. Er waren kwieten bij.
1: Ja.
2: Er was van alles bij.
1: Die school bestaat nog altijd in Zepperen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik ben er vorig jaar op bezoek geweest.
1: Ja.
2: Een vriend van mij die zei, ik ga voor uw verjaardag een tourke doen. Wat wilt je? Ik zeg, ja, richting Centraal. En zo zijn we in dat school terechtgekomen. Dat was een ramp, Jan. Enfin, alles potdicht. Allemaal mannetjes aan de venster. Dan komt er een naar buiten. Die zegt, wat kom jij hier doen? Dat mag niet. En in de COVID, hè.
1: Ah ja, de COVID.
2: Ah, ja. Ja. Nee, niet verder gaan. Niet, en zo. En ik zei, en wie zei jij? Ik zei, Jakamaka. Heel die bende achter die glazen. Aan het lachen en aan het doen. En die opvoeder, die konden hem meer onder controle houden, ja. En zo is dat verder gegaan. Dat was zo één hilariteit. En we zijn maar verder gegaan. Ik zeg, ja, nog een beetje verder gaan, waar de koeienstallen waren. Want ik had er altijd geweer hangen vroeger, als ik op school zat. Jongens, wat was dat? Zoveel jaar later. Hè? En dan zit je je eigen daar achter de vensters. Ja, die mannetjes mochten niet buiten. Hè? Die waren zo content, man. Zo content, joh, dat wij er zo vrij en vrolijk ons voeten daar aan vaagden.
1: Ja.
2: maar die opvoeder, die zag het niet zitten, joh.
1: Ja.
2: Ik ga de police bellen, en dus, ik doe dat mooi, joh. Is geen probleem.
1: Je waart subversief met uw lange baard.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Ja. En dan ben je pol en sok gaan studeren.
2: Ja, ja, ja.
1: En Luc is ook een pol en sokker. Beste luisteraars, pol en sok, voor degenen die die uitdrukking niet kennen, ja. Dat betekent dus politieke en sociale wetenschappen. Ja. En zeker in die tijd was dat een broeihard van progressief en linksdenken.
2: Ja.
1: Luc, pol en sokker, zit je blij dat je dat gestudeerd hebt?
3: Nee, achteraf dat ik... had ik wel economie of rechten moeten doen. Omdat dat,
1: een serieus vak.
3: Ja, omdat dat eigenlijk veel betere basis geeft voor maatschappelijke analyses.
1: Ja.
3: Maar langs de andere kant, ja, Polans ook heeft wel... Toe denken over hoe dat samenleving in elkaar zit. Hè? Sociologie, politologie enzovoort. Criminologie heb ik ook gedaan en zo. Maar achteraf gezien had ik... want we hebben dat nog gedacht toen ik rond de 30 was... van samen nog met iemand rechten te doen. Want ik werk nu bijvoorbeeld als journalist ook vrij veel voor de juristenkrant. En ja, dan, als ik zo die interviews moet doen... ik mis het wel, echte pure juridische basis... voor bepaalde interviews te doen. Maar ja, bon, het is wat het is. Hè.
1: En jij zit nog altijd in een gelukkige pol en sokker, gossen?
2: Daarna heb ik gedacht, ik had beter historie gedaan.
1: Geschiedenis?
2: Ja, geschiedenis. En dan later heb ik nog gedacht, ik had beter geologie gedaan.
1: Geologie?
2: Geologie, ja.
1: om in de grond gaten te maken.
2: Ja, voor energie, ja.
1: Energie?
2: Energie, ja. Dat komt nu ook uit de grond, hè. Dat weten nog weinig mensen, maar er zit heel veel capaciteit in de grond van soorten gassen die ze nu nog niet kennen. De Belgen zijn er goed mee bezig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je doet met waterstof en zo.
2: Ja, en nog iets anders ook, kan er nu opkomen.
1: Dat vinden we straks wel.
2: Ja.
1: Dus je kreeg een studiebeurs als...
2: Ja, 30.000 frank.
1: 30.000 frank.
2: En mijn pa heeft direct een hooimachine gekocht. direct. Het eerste in het dorp. Ja. En ik ging dan naar Leuven en ik kreeg een paar honderd frank. En zo hebben we dat dan ons maar.
1: En je ging dan ook in de Alma werken?
2: Dat is juist, ja.
1: Ja. Ja, veel studenten hebben hun studies bekostigd met dan allemaal frieten te gaan scheppen.
2: Ja.
1: En na je studies zit je in de sector van het maatwerk, dus van de...
2: dat noem ik nu zo.
1: Nu heet dat zo, vroeger was dat eerder de atelier protégé, de beschermde werkplaatsen.
2: Ja, ik vond naar eerst geen werk, want ik heb mijn best gedaan om werk te zoeken, maar... Overal waar ik aankwam, wist ik van de eerste seconde dat ik geen kans had.
1: En je had toen al een lange baard.
2: En lang haar.
1: Ja.
2: Je zag dat Rick, die personeelscheffen, dat waren grijze muizen.
1: Ja.
2: Echt grijze muizen. Je wist dat Rick. Eén keer had ik het meeste kans bij de Boerenbond, maar dat is ook mislukt. Er waren maar acht pollen sokkers. En die mannen zijn allemaal, behalve een, die zijn niks. Zei, ja, dat is een goede job voor u. Voor mij, dat was over KLJ, de jeugdbeweging, hè? De boeren buiten. Maar daarna heb ik dat gehoord, de boerenbondmanneke die gaat dan zien in de families, tot tantes en al wat gebeurt, als je aangesloten bent met verzekeringen en dit en dat en dat.
1: Ja.
2: En mijn pa was al tegen de boerenbond, dus geen kans. Dat was een andere, die had al direct de functie. En die kende van de KLJ niks. Hè?
1: Ja.
2: Dat was al gebakken. Dat heb ik nog een paar keer meegemaakt. En dan per toeval. Een directeur. De Paul Sokker. Die was directeur van de blinde maatwerk in Brussel. En die zei, ga een keer naar Kesselo. Ja. Sjaals ik dan niet gaan lopen ben. Want ik moest al wachten. De directeur had geen tijd om mij te ontvangen. En uiteindelijk hoorde ik dat ruzie en je gevecht. Ik zei, ik ben hier weg. Er was een reus van een vent, een gehandicapte. Er was al een schrik van alle. Daarna heb je dat allemaal ontdekt. Ik ben daar gebleven. En ik heb dat direct een functie gekregen voor opvoeder. En een paar jaar tijd had ik de hele boel gereorganiseerd.
1: Ja.
2: En dan hebben ze mij chef gemaakt van heel werkplaats.
1: Ja.
2: Voor alles, alle business te doen. En machine. En vertegenwoordigers ontvangen. Dus ik had daar een functie gelijk een ondernemer in 1800. Die alles moest doen. He, alles.
1: Ook de boekhouding?
2: Nee, dit is al bij Interleuven.
1: Ah ja.
2: Ja, en daar zit het eigenlijk. He. Ja.
1: De Interleuven, wat eigenlijk een intercommunale is, he, die deed de boekhouding van een beschermde werkplaats.
2: Ja.
1: Ik zie dat je uw bedenkingen erbij hebt.
2: Daar ga ik niet over uitweiden, want dat is te precair.
1: Ah ja.
2: Dat is nog altijd te precair, nog altijd.
1: Allee.
2: Ja.
1: Luc, zo de sector van de beschermde werkplaatsen, dat is vandaag nog altijd een grote belangrijke sector, waar dus mensen die iets minder vaardigheden hebben, zal ik maar zeggen, eigenlijk bepaalde taken kunnen uitvoeren in opdracht van boekbinden, kopies maken.
3: Gevangenissen.
1: Gevangenissen, ja. Dus dat is een belangrijk gegeven uit de sociale economie. Ja. En dat doet zich eigenlijk vandaag voor. En Gosse heeft daar dan eigenlijk lange tijd in gefunctioneerd.
3: Ja, ik vind dat hem daar hier in de Berenklauw, dat dat werk op de een of andere manier verder zet.
1: Ja.
3: Dus mensen die ver staan van de arbeidsmarkt, die toch op de een of andere manier activeren, ja, door het voorbeeld te geven, door workshops aan te bieden. Ze hebben hier, ik kan daar zelf veel beter over vertellen, maar ze hebben hier verschillende ateliers,
1: ja,
3: smederij, atelier voor wagens te herstellen. Ook om een beetje zelfvoorzienend te zijn, om een beetje, ja, onafhankelijk te zijn van de rest van de samenleving. Maar hij biedt hier kansen aan mensen om terug op hun effe te komen, om terug in kracht te komen, om met nieuwe moed de samenleving in te stappen. Het is natuurlijk hier niet de activering zoals dat
1: de RVA.
3: De RVA gebeurt. Hier zijn geen regels. Je moet hier niet om 9 uur opstaan, om 9 uur beginnen. Er is hier geen tikklok. Dus het staat hier qua beleving staat het ver af van de arbeidsmarkt. Maar dat is juist ook het geweldige voor die mensen. Hè?
1: Ja.
3: Dat er niet direct regels zijn van dit en dat en dat. Hè? Om 10 uur heb je geen gesprek met de therapeut. Om 11 uur heb je nu dit. Om 11 uur. Het is een soort van vrijhaven waar mensen zichzelf kunnen zijn. En stilkens aan tot op hun effe kunnen komen. En dat spreekt ook enorm aan. Ook, hè?
1: Ja.
3: Want de sociale cohesie is ook hier heel belangrijk. He, dat is ook een enorm verschil met de gewone arbeidsmarkt. He, waar mensen meer collega's onder elkaar zijn. Hier zijn het vrienden. He, er is een voorbeeld van iemand in het boek. Die zegt van die een beetje manisch depressief is. En die af en toe door zijn problematiek af en toe naar de psychiatrie moet. Maar die zegt van daar, ik zit er al 2-3 maanden, maar ik ken niemand. Ik ken niemand en zo. Terwijl hier de sociale cohesie is heel belangrijk. De steun die je krijgt van de gemeenschap is heel belangrijk.
1: Ja.
3: Het is een beetje een vrijhaven waar mensen zichzelf kunnen zijn. Dat,
1: ja,
3: dat is heel belangrijk. En ik ga misschien nog een voorbeeld geven.
1: Gosse wordt even opgeroepen.
2: Hallo.
1: wacht. Luc, we gaan een stukje muziek draaien. Muziekje had jij gekozen?
3: Wel, ik zou graag Boudewijn de Groot horen, Het Land van Maas en Waal. Omdat het is een beetje een fantastisch verhaal van over de, we gaan al dansend en springend over de bergen.
2: Ben je zelf van Poverello of niet?
1: Dus zal ik het opnieuw? Land van Maas en Waal.
3: Het Land van Maas en Waal. Ja, we gaan al zingend en dansend met veel ambiance gaan we over de bergen naar een nieuwe vrouw, naar een nieuwe gemeenschap waar het allemaal veel beter gaat zijn. En ja, die illusie van het kan nooit beter worden, vind ik fantastisch.
1: Oké, goed. Wim, we gaan er naar luisteren. Leg Het Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot op.

0: Het land van Maas en Waal. Schoolieke?
1: Ja, ik ken er niks.
0: Dus, je zit dan begonnen met de berenklauw. Trouwens, de berenklauw, dat is eigenlijk een plant.
1: Ja.
0: En dat is een plant die zelf bedruipend is, zal maar zeggen. En die zichzelf in stand houdt en die ook daardoor kan groeien. Dat is de naam van uw commune hier.
1: Ja. Ik heb dat per toeval gevonden, die naam.
0: Ja.
1: Pas in de jaren 80, hè.
0: Ah ja. Ja. Dus hier in Herend eigenlijk een beetje gekneld tussen de Brusselse Steenweg en dan nog een paar andere autostrades. Hè? Met als buurman Pauwelshausen.
1: Ja.
0: Ligt dus het domein van de Berenklauw. Dat is een domein van een hectare.
1: Ja.
0: En hier wonen een 20-tal mensen.
1: Ja. Hier hebben we er heel veel gewoond. Ja, komen en gaan. Hè.
0: Ja. En jij ontvangt die. Die mensen komen hier voor een tijd logeren. Die komen hier werken om op hun effen te komen. Gelijk als Lux just gezegd heeft. En ja, ze zijn de weg kwijt in de maatschappij die bol staat van de regeltjes, van de processen, van de procedures, van de digitale banken en ik weet niet wat nog allemaal. Dus hier komen die in een authentieke, natuurlijke leefomgeving.
1: Ja. In het begin was dat zo niet, hè. Ik kwam er gewoon gelijkgezinden aan, hè.
0: Ja.
1: Gelijkgezinden. Er werd niet over nagedacht of de ene slecht was of goed. Nee, er waren allemaal gelijkgezinden. Want ik had een landkaart voor Leuven en omstreken. Er stonden misschien 10 rooidoppen op van mensen gelijk als hier.
0: Ah ja?
1: Ja, ja. Die is ook begonnen met zo een boerderijken te huren, een huisje ergens, dit en dat. Dat is allemaal voorbij. Al die oude structuren, dat is allemaal opgekocht en veranderd en dit en dat. Er schiet niks van over.
0: Dus jij bent eigenlijk nog de enige die met zo'n samenlevingsvorm verder doet.
1: Ja, anders proberen er veel opnieuw natuurlijk. Hè. Heel veel. Hè. Gelijk de Wakkere Akker bijvoorbeeld, die is er goed bezig met bio. Daar heeft Valentin iets gekocht. Hè.

0: Die is daar gewoon mee bezig. Valentin zegt dat ze hier de mosterd gehaald heeft om dat te doen.
1: Een hele praktische, typisch maatschappelijke vraag is: hoe betaalt je hele gebeuren?
0: Ik heb altijd gewerkt gehad.
1: Ja.
0: Altijd. Om de broden. Ja, geen probleem. En in 2012 op pensioen. Ja, met pensioen. En dan ben ik een inkomsten van een bepaalde mensen. Nu hebben we inkomsten van twee. Van twee op heel die bende. Dus 200-300 euro per maand. Dus maal twee. Ja, dat is genoeg voor de benzine, voor de mazoet te betalen, zeker. Enfin.
1: Maar geen subsidies of zo?
0: Jawel, we hebben er gekregen van de provincie een keer, dankzij Luc de Neff van de Wissel. De Wissel heeft dat een keer ontdekt, zoveel jaar geleden. Caro, die weet dat exact wanneer, want die was erbij. En dan hebben we in de Wissel ontdekt dat ze zo'n plaatsje moesten hebben, gelijk als hier.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kwam hier af met een meisje of 7, 8 of ik weet niet meer hoeveel.
1: De Wissel is een opvangst.
0: Ja, voor moeilijk opvoedbare jeugd, zei ze in het begin.
1: Ja.
0: Maar ik heb me direct ontdekt dat als die meisjes hier kwamen, dat het allemaal meisjes waren die geen sukkels waren. En heb ik direct ontdekt toen dat de personeel er moest bij zijn. Ik zeg, laat die meisjes in hun eigen kracht komen bij ons en personeel terug. Dat is gekomen, maar één meisje zei, ik zou met een pistolet hebben. Ja, zegt die opvoedster, ik zal dat stadrijden personeel. Ik zeg, nee, dat bestaat hier niet. Dat is stadrijden van een pistolet. Ik zeg, we hebben eten genoeg. Dat is hier. En dan heb ik gezegd, geen personeel. Laat die meisjes in hun kracht komen. Hè.
1: Ja.
0: Gelijk in de beschutte werf als de mensen in hun kracht laten komen. En hier in de opvang ook. Dat ze zelf iets ontdekken. Via was hier zien waar ze interesse in hebben. En waar ze in gemotiveerd worden. En waar ze goed zijn met hun handen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: De ene in taneren, de andere in dit, de andere in dat. Ik kan voorbeelden genoeg geven van mensen dat je je ogen opentrekt. Dat ze in één keer ontdekken dat ze goed zijn in iets. Hè? En dat hun eigen dunk naar omhoog gaat. Hè? Ze geloven in hun eigen dan.
1: Iedereen is welkom.
0: Nee, dat is ook niet waar. Hè?
1: Is er een selectie die je...
0: Je moet er niet afkomen met pinkjes bier in een rugzak. En hier komen kamperen. Ik bedoel...
1: Het is geen club met...
0: Nee. Of met drugs. Dat is erg aan het worden geweest. Allee, het is een groot verschil voor de COVID en na de COVID.
1: Ja?
0: Een hemelsbreed verschil. Ja. Sinds de COVID, we hebben hier mensen opgevangen in de COVID. We hebben ons zelfs moeten splitsen in 5 groepjes om te eten. En al wat gewild. In de COVID kwam ik hier af met Axel. Hey. Allemaal met een mondmasker. Op lessen zei ik, ja, maar doe dat mondmasker niet eraf, want zo ga je nooit herkennen. Hè?
1: Ja.
0: Hey. Die is 4 jaar gezeten, Axel. Dat was een vogel voor de kat, als je het zo bekrijgt.
1: Dat ging nooit goed komen?
0: Nee, nooit. En die kan het nu heel goed uitleggen. Die is hier heel mondig geworden. Dat is ook een goede rapper geworden. Ja. Hij kan het aan teksten en boeken leren lezen. Zijn boek heeft hem ook gevonden hier. Zijn leven in anarchie.
1: Ja.
0: Heeft hem ook verslonden. De Axel. Ja.
1: Leuk.
2: Ja, mag ik je een voorbeeld geven? Dus van ja. Het voorbeeld van Patrick. Hè?
1: Patrick,
2: ja. Patrick, die heeft hier 10 jaar gewoond.
1: Hè? 10
2: die
1: jaar?
2: 10 jaar gewoond. En die heeft dus de kans gekregen om zich helemaal te herpakken. En dus tijdens zijn verblijf slaagde hij erin om 20.000 euro schulden af te betalen en zijn diploma secundair onderwijs en rijbewijs te halen. Dus medio 2025 verliet hij de berenklauw om op zijn eentje dus terug te gaan wonen. Nu, ik zal even iets voorlezen uit het boek,
1: hoe hij hier
2: terechtgekomen is. Dus, ja, ik citeer nu Patrick. Dus, voor ik de berenklauw leerde kennen, woonde ik 3 maanden in een klein bosje langs het groot ziekenhuis van Leuven. Het viel niet op. Ik was redelijk stabiel en ging me wassen in het ziekenhuis. Ja. Niemand had het door. Om te overleven speelde ik gitaar op straat. Dit verdiende redelijk goed, waardoor ik kon overleven. Maar na een tip komt hij hier bij de berenklauw terecht. En hij komt dan aan en hij zegt het volgende. Dus daar vraagt, eenmaal aangekomen, vraagt de man met een lange grijze baard wie ik ben en waarom daar stond. Ik heb hem toen alles zo eerlijk mogelijk verteld, maar ik vreesde dat hij mij zou vragen om direct te vertrekken. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik dit vertel, want het eerste wat Gosse antwoordde was, heb je al gegeten, jongen? Kom, we gaan eerst eten.
1: Dus direct verwelkomend.
2: Dus, ja. Kom, we gaan eerst eten, daarna zullen we praten. Dat vergeet ik nooit meer. En wel, die Patrick is een fantastisch voorbeeld van iemand die zich 10 jaar hier heeft kunnen volledig herpakken. En die voelt zich nu schitterend. Hè.
1: Ja.
2: Fantastische gitaarspeler ook, zanger. En ja, dat is dankzij de berenklauw, dankzij die aanpak, die specifieke aanpak van de berenklauw, dat hij zich helemaal heeft kunnen herpakken. Ja.
1: Dit is eigenlijk effectiever dan de reguliere opvang, dan de OCMW, dan de RVA, dan gehandicapte instellingen, door het feit dat men hier vrij is, dat men hier in een warme omgeving terechtkomt. Is dat ook jouw bedoeling van een alternatief te bieden voor al die andere soorten opvang?
0: Wat mij opvalt is, die mensen zo naar hier sturen, ik krijg telefoons van overal, van alle soorten instellingen en al wat je wilt. Die hebben een job van 9 to 5. Hè.
1: Ja.
0: En dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. Die proberen mensen naar hier te sturen. Dan hebben ze iets gedaan. Wat hebben ze dan gedaan? Inventory gestuurd. Ik zeg, ja maar, nu begin ik langer te discussiëren met zo'n mensen als die bellen. Ik zeg, wie is dat? Wat voor iets? En die weten er niks van. Die zeggen, allemaal dat is geheim. Ik zeg, ja maar, hoe kunnen wij iemand opvangen als jij het niet meer weet? Je moet toch tenminste weten, als ze alcoholist zijn of als ze drugverslaafd zijn, dan wil ik tenminste weten.
1: Hè? Ja.
0: Dat is het grote verschil. Hè,
1: het is ook internationaal, want toen we buiten aan het praten waren, hoorde ik Albanees, Frans, Spaans geloof ik.
0: Ja.
1: Dus in die zin is het een zeer open en internationale omgeving, Luc.
2: Maar kijk, dus dat je hier kunt aankomen zonder afspraak, zonder te letten op wat duur het precies is. Dat was ook een van de redenen waarom dat Willy Kuipers, de vroege burgemeester van Heren, een absolute fan was van de berenklauw. Dat heeft Lieve, zijn weduwe, tegen mij verteld in het kader van het boek. Dus Willy Kuipers was een absolute fan hier van die gasten, want hij heeft hier ook...
0: Maar in de werkplaats zitten, denk ik, en die weten hoe we voor de Volksunie, hè, man. Ongelooflijk, hè.
1: De Volksunie.
0: Ja.
1: De voorloper van de NVA.
0: Ja. En ik heb het blad van de gemeente ook lang gedrukt. Hè. Oh, ja. Daar stond er een keer in. Beste mensen hier in het dorp, moest je een kamer over hebben voor een immigrant. We gaan ons best doen om immigranten op te vangen en zo, en dit en dat. Ik heb direct Afghanen opgevangen. Ik heb dat later tegen Willy gezegd. Als het al zo'n NVA-stichting was. Ik zeg, Willy, ik heb dat gedrukt.
1: En gebeurt het ook.
0: En nu is de boel aan het omdraaien. Nu willen ze de migranten buiten hebben. Hè?
1: Ja.
0: Ja, maar waar stond dat in? Ik zeg, wel, in dat tijdschrift. In het Nevensblad van Hulen. Kunt u dat terugvinden, zegt hij. Ik zeg, ja, maar je hebt meer secretaressen dan ik. Ik zeg, ik kan dat niet terugvinden.
1: Ja.
0: Maar dat was de waarheid, hè.
1: Ja.
2: Een fantastisch voorbeeld dat Willy Kuipers hier een fan van was. En dat hij echt ook heel goed begreep wat de berenklauw juist was. Wat een soort van anarchistische vrijhaven dat hij hier was. Is dat hij op de avond hier de fake trouw georganiseerd heeft.
1: En een fake trouw?
2: Fake trouw. Dus iemand... Ik kan dat veel beter vertellen dan ik. Maar dus iemand die wilde trouwen. Hè, die wilde een keer getrouwd worden. Die wilde een keer getrouwd worden. En Willy Kuipers is hier geweest. Dat is een groot feest geweest. geweest. Maar dat was natuurlijk een fake, dat was niet echt. Maar hij als burgemeester komt hier een fake trouwen. Hij houdt het niet voor mogelijk. Hè? Maar dat betekent dat, dat Willy Kuipers heel goed begreep wat een soort gemeenschap
1: samenleving.
2: Wat een soort gemeenschap dat was. En dat dat op een bepaald moment belangrijk is dat iemand zich getrouwd voelt. Maar het was natuurlijk een fake ding. Ja. Maar dat hem daarop ingegaan is... Fantastisch.
1: Je maakt een vergelijking.
0: Die wil dat zelf doen. Hè? Die wil met een paar families hier in Eirend een gemeenschap bouwen. Hè? Maar dat is een beetje mislukt. Maar de bedoeling was hetzelfde. Van Huizen rond in de cirkel. Dat heeft de Willy Melk verteld. En dat is een beetje mislukt. Centrale wasserij, centraal dit, centraal dat. Voor verschillende huisgezinnen. Dat heeft de Willy mij verteld. Ja.
1: Dus... jullie hebben eten, jullie hebben water, jullie hebben verwarming. Want je hebt toch gewoon een hectare gronden. Verbouw je dat zelf?
0: Ja. Ik was geen enkele tuin. Ik heb 3 tuinen aangelegd.
1: Mm-hmm.
0: Dat is allemaal zwaar werk geweest zelfs. Compost gemaakt, toestanden. Grond van beneden naar boven. Ik had toen een Italiaanse bulldozer. De eerste grote machine heb ik gekregen van Gaston Gens.
1: Ah ja.
0: Onze eerste minister, minister-president.
1: Ja, van de derde industriële revolutie.
0: Die zijn zoon was een keer s'nachts ergens in een gracht gereden. Ik was die gaan uittrekken. En ik zat toen, was er nu noemen een burn-out. Dat noemen ze nu een burn-out. Na mijn werk, zo, in één keer van zoveel rond mijn kop en in één keer niks meer. En ik zei zo tegen die jongen, ik zeg, godverdomme, als ik een belangrijke mens moest kennen hier, dan zeg ik, zou er een beetje steun moeten hebben. Mijn vader is de minister-president van Vlaanderen. Ik zeg, fuck man, dat wil nou wel lukken.
1: Je zegt de fuck man.
0: Ja, zeg, dat wil nou wel lukken. Ja, en een paar dagen later kwam in een deepliner aan met zo'n groot machine van zijn onkel vanuit Kortenhaken.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Allee.
0: Daar heb ik natuurlijk veel tuintjes gaan aanleggen natuurlijk, rond waar Gaston woonde, hè. Aan die kant daar, Diependaal. Dat was dan voor de verkiezingen ook. Hè. Ja. Dat was geen probleem.
1: Dat was
0: heel tof.
1: Ja. Luc, nog een stukje muziek.
2: Wel, als ik mag kiezen...
1: Jij mag kiezen.
2: Walter de Buk.
1: Walter de Buk.
2: Ik zou suggereren
1: willen leven. De Gentse volkszanger.
2: Ik zou suggereren willen leven, omdat... het is natuurlijk een lied met een heel utopische tekst. Hè. Ik zou suggereren willen leven in een wereld zonder macht, zonder geld, zonder... Natuurlijk, dat kan allemaal niet en zo. Maar het is, ik vind het fantastisch om ervan te dromen. Dat iemand dat zegt zo. Dus... Ja.
1: Maar dat is eigenlijk een beetje wat dat Gosse doet. Ook een grote, lange, grijze baard had Walter de Buk. Dus daar is wel een verband. En...
0: Zat hij in de Ranouter ook? Wie was dat? Dat was de oude. Hoe noemde die weer?
2: Ik weet het.
0: Ik heb een geweldig hoofdstuk.
2: Alfred de Oude.
0: Ja. We hebben in de Ranouter meegedaan in het begin. Hè. Ik had er allemaal via... Ja, dat is een heel ander verhaal, hè.
1: We gaan even naar de muziek luisteren.
0: Ja.
1: Wim, leg het op.

0: kent het nog. Ik zou zo gerne willen leven in een wereld zonder hout. Kent u dat?
1: Van nou, ja, ik denk wel dat ik die melodie al gehoord heb. Maar jij maakt ook muziek, Luc.
0: Ja.
1: Je bent zanger en gitarist.
0: Samenzang. Geen concerten.
1: Je bent geen solist.
0: Wat? Nee.
1: Ja, ik doe
0: dat heel graag.
1: Rossen, jij bent 80.
2: Mm-hmm.
1: En je hebt last van je longen.
2: Ja.
1: Je hebt veel gerookt.
2: Ja.
1: Ja.
2: En veel in de afbraak gezeten. En veel hout gescheurd. En veel hier gemokt. En nooit je mondmasker opgedaan.
1: Ja.
2: En heb ik er misschien 3 grote dozen mondmaskers gekregen. Van Thierry, mijn gebuur. Die zijn ook over datum. Alles over datum.
1: Maar jij blijft, hè? Je bent nog kwiek en je bent nog geestelijk erbij. Je blijft de berenklauw belichamen en een ziel geven.
2: Ja, proberen. Hè. Proberen, hè. Ja.
1: Ja. Het is uw leven.
2: Ja. Ja, ja.
1: En als je er niet meer bent, ja, hoe gaat...
2: Dat weet ik ook niet, ja.
1: Dat is daar een opvolging voorzien? Of,
2: Willy Kuipers heeft mij gezegd, weet je wat, zegt hem, je moet er een stichting van maken.
1: Ja, ja.
2: En dat hebben we dan gedaan. En daar zaten dan een paar belangrijke mensen in, gelijk de directeur van de Wissel, Luc de Neff, die is nu op pensioen. Ik hoop dat hem terug een beetje ons kan helpen. Er zitten er nog 2 in, en één woont in Spanje.
1: Ah ja, daar is het warmer. Ja.
2: En één meisje woont in Heverlee en ik. Dus als ik wegval, dan zijn er nog 2. Dus ik wil nu... Ik heb iets ontdekt. Dus als een trouw niet doorgaat, ik wou iets doen voor Linda, hè, dat ze kon blijven.
1: Dus dat is uw vriendin,
2: ja,
1: waar je mee wilde trouwen?
2: Ja, voor ze, hè, dat ze kon hier blijven. Maar ik heb iets beter ontdekt, dat is een woonrecht. Dus ik kan woonrecht geven aan meer dan 1 vrouw. Je kunt maar met 1 trouwen.
1: Dat is een droom.
2: Hè? Meer dan 1.
1: Ja.
2: En dat ben ik nu aan het bezien. Via een goede kameraad van mij, die nog beter is dan als een advocaat. Die is nog veel beter. Maar die gebruikt veel AI, maar op grote schaal dan. Hè?
1: Allee.
2: Ja, heel, heel diep. Die betaalt er dik voor, hè. Ja. Gewoon recht kunt je geven. Maar dat is ingewikkeld. Je moet ook opletten met, hoe dus noemt het weer, vruchtgebruik en toestanden. Dat is allemaal...
1: Vaste eigendom, vruchtgebruik, ja, en al die constructies.
2: Die constructies, ja.
1: Ja.
2: Nou, dat zijn we nu aan het studeren.
1: Ja. Heeft u... vereniging of uw leefgemeenschap, heeft die vandaag geld nodig?
2: Ja, zeker en vast. Deze gebouw moet nog helemaal de nieuwe elektriek. We hebben wel heel veel steun. Dat is een leraar elektriek. Op heel hoog niveau.
1: Mm-hmm.
2: Die moet er niet van leven. En die steunt gemeenschappen. En die kende mij van vroeger, ik wist dat niet. En die heeft het heel goed gedaan. Dat is de laatste nieuwe kas, staat hier. De laatste nieuwe, dat is allemaal goedgekeurd voor één gebouw. En deze gebouw, Luc heeft er nog voor centen bij verseerd. En we hebben van de gemeente hier, hebben ze ook een filmpje gemaakt. Je kent die, naar Boersma.
0: Ja.
2: Hey?
0: Dik.
2: Dat tijdschrift noemt u Raak. Een hele goede groep mensen in Herentier die met heel goede dingen bezig zijn. En dan hebben we ook nog omhaling gedaan met, we noemen het weer QR. Spontane bijdrage.
1: Jullie hebben een website die is gemaakt door een van de mensen die hier wonen.
2: Ja, de eerste door ook een speciaal man. En dan jaren later hebben we ontdekt dat er altijd op zijn naam stond.
1: Ah ja.
2: Ja, dus die, dat is dan... Ilse doet dan nu de website.
1: Ja.
2: Die heeft 3 kinderen. Die worden hier Ja, die zijn hier opgevoed. De jongste is hier geboren, 7 jaar geleden. Dus, ze geeft zelf onderwijs. Duitsen heeft al examen moeten afleggen in Limburg, een ganse week aan een stuk. En die was ziek en ze is erdoor. Naar een andere school te gaan.
1: Ja, ja.
2: Dat is verplicht allemaal. En onze goede vriend heeft ook 3 kinderen, die geeft dat ook, zelf onderwijs. Die zijn nu hier. Zijn nu met allemaal aan het spelen hier. Ja.
1: Tijdens de vakantie. Ja,
2: ja. Ja.
1: En via de website kunnen mensen donaties doen.
2: Ja.
1: En die zijn altijd welkom.
2: Natuurlijk, absoluut. Hè. Absoluut. En ik ga proberen nog wat dingen te verkopen die we te veel hebben. We hebben veel dingen te veel ook.
1: Jullie recycleren heel veel, want ik zie hier heel veel houten panelen, stoelen, camionetten en zo verder staan. Dat is...
2: Heel dat gebouw. Hier, wat je ziet, boven in mijn kop, aan de vloer, dat komt allemaal van Gasthuisberg. We hebben heel goede contacten met architecten. Nu zitten ze op IMEC, daar heb ik ook al een pak gehad. En die vinden dat zonde van alles om er in de containers te smijten. Hè.
1: Ja, en dat is die nog goed, de, goed materiaal.
2: Die kennen de waarde. Hè.
1: Ja.
2: Hè? En dan bellen ze, ziet maar rond. Hè.
1: Ja.
2: Dat is allemaal vandaar. Dat is kort bij. Hè.
1: Ja, ja, ja.
2: En die mensen noemen mij een anarchitect.
1: Een anarchitect.
2: Ja.
1: Daar is over nagedacht. Ja.
2: Nee, voorgedacht.
1: Nadenken en voordenken.
2: Ja, ja.
1: Luc, jouw boek. Hoe kunnen onze luisteraars dat bekomen? Ligt dat in de boekhandel?
0: Dus in een paar Leuvense boekhandels. Het boek is in eigen beheer uitgegeven. Dat betekent dat ik geen uitgeverij heb die het wereldwijd of in heel Vlaanderen distribueert. Dus dat is niet. Dus in Leuven is het de standaard boekenwinkel, Barboek.
1: Boekarest
0: en zo. Daar is het te koop. Het is hier ook te koop op de Berenklauw. Dus wie op bezoek komt, kan het hier ook kopen. Het is natuurlijk ook bij mij rechtstreeks te koop.
1: Men jou bereiken?
0: Dus via e-mail. Hè. Dus luc.vanheretals@telenet.be.
1: Ja.
0: En dat is het. Ik ben ook bereid van lezingen te geven.
1: Ja.
0: Dus wie mij contacteert, eventueel samen met Gossen.
1: Jullie gaan samen de baan op.
0: Ja. In bepaalde omstandigheden, allee, als het gaat voor hem. Hè, het gaat voor hem. Maar we hebben het al een paar keer gedaan. Dus,
2: Het wereldfeest.
1: En hoe reageren de mensen dan als ze jullie verhaal horen?
2: Ik denk dat er een hele hoop mensen gaan lastig zijn op mij. Met dat interview hier, omdat ze er niet aan bod komen.
1: Je bedoelt dus mensen die hier wonen?
2: Nee, die hier...
1: Die jullie steunen?
2: Bijvoorbeeld van West-Vlaanderen heb ik heel veel contacten. Door de afbreekploeg. Hè? Dat was een hele speciale mens. Die is ook dood. Die zoon is dan meegekomen omdat ik de pa zei dat ik een interessante mens ben.
1: Ja.
2: Is die zoon ook in een afbraak beland. Dus dat was aan kloosters, cafés, melkerijen en brouwerijen, toestanden. En ik was er altijd ten eerste bij. Of tijdens mijn werk allemaal. Hè.
1: Ja.
2: Onder mijn werk, hè. Die komen niet aan bod. En die heb ik van de cowboy gehoord. Een paardenmanijs. Dat er een lastig is op mij, dat hem niet in de boek staat. Mijn story is dat ik met een pikduster rijd. Dat staat er niet in, zei hij. Hoe is dat nou mogelijk?
1: Ja. Ja. Iedereen die zich tekort gedaan voelt, die niet aan bod gekomen is in dit interview, contacteer ons op radio.bnl.be of stuur een mail naar Luc van Herentals.
0: Maar er is misschien goed nieuws in de toekomst. Ik heb me helemaal afgesproken dat wij, laten we zeggen, tegen volgend jaar, dat we het boek eens heel grondig samen gaan bekijken en dat we nog aanvullingen gaan doen.
1: Ah, ja.
0: Want het verhaal, ik ben er mij vast van overtuigd.
1: Het verhaal leeft eigenlijk
0: pas
1: verder.
0: Pas op, het is een goed boek, maar het is niet volledig. Hè? Dat weten wij ook, dat het niet volledig is. En dat we, dus laten we zeggen, tegen volgend jaar, als we als we alle twee een goede gezondheid blijven natuurlijk, dat we dus een tweede versie gaan uitbrengen met dus nog meer verhalen.
1: Okay.
0: Dus het is misschien tegelijkertijd een oproep van mensen die de Berenklauw kennen. Want het gaat over een geschiedenis van 50 jaar. Hè.
1: Dat
0: is
1: 50
0: dat,
1: jaar.
0: Dat moet ook gezegd worden. Ik heb ook geen teletijdsmachine om te gaan zien wat er 40 jaar geleden gebeurd is. En zo 30 jaar geleden gebeurd is. Dus wie mensen die nog verhalen hebben, sturen ze ons op, sturen ze mij op. Dan komen ze...
1: In het tweede boek terecht.
0: In de volgende versie komen ze.
1: Ja.
2: Ik wou een verhaal vertellen, als je wilt.
1: Ja.
2: Ik geloof wel in trillingen. Dus oude dingen, die hebben een leven. Die hebben een ziel. Ik kan u verschillende verhalen vertellen, als je wilt. Ik kan het bij eentje houden, bijvoorbeeld. Van dingen die contact pakken met mij.
1: Ah ja.
2: Bijvoorbeeld... Stom voorbeeld, ik was op de vismarkt een keer aan het wandelen. Dat is heel zelden. Stap. Ik kom voorbij twee zakken. Ik ga automatisch achteruit, stap, zonder mij om te draaien. Ik steek mijn hand in die zak. Ik had er een boek uit, zo'n boek. Van 1752, opgedragen aan Willem van Oranje-Nassau.
1: Man.
2: Zo heb ik verschillende dingen.
1: Dus dat zijn atmosferische golven die op een of andere manier bij u terechtkomen.
2: Ik noem dat trillingen, ja.
1: Ja.
2: In het eerste jaar, als klein manneke, vertelde de knecht thuis een verhaal van in de storm, in de regen en een onweer. Ongelooflijk. Als klein manneke, en de knecht vertelt dat. En het toppunt van dat verhaal was, en de deur vloog open. En een storm binnen. En ik vertel dat verhaal hier aan twee. We waren met drie. Hebben we dat gehuurd gehad. Ik vertel dat verhaal dat echt gebeurd was. In de storm hier. He? Een ongelooflijke storm. He? Ja. Die zat er voor mij op een stoel. Ik zat hier, de tafel daar. En het toppunt van het verhaal is... He? Van toen, in die tijd... En de deur vloog open. En de deur vloog effectief open.
1: Op dat moment?
2: Onder de tafel. Die twee op een stoel, hun haar recht. Die vlogen naar omhoog. Op hun stoel. Boef. En ik dacht, ik ben er aan. Hè. Hier komt een gedrocht binnen. Van hier tot ginder. En ik draai mijn slow motion om. En ik zie niks. Hè. Maar de blaren, pssst, nog altijd zo...
1: En een wervelwind in huis.
2: Ja. Op die moment. Dan begint je toch een beetje te geloven in iets. Hè? En zo zijn er nog. Hè?
1: Ja. Ja. Je hebt iets met de atmosfeer.
2: Of trillingen.
1: Trillingen.
2: Alles is leven. Alles.
0: Zeg. Als ik misschien even een conclusie kan
1: maken. Ja, afrondend.
0: Afrondend van het boek. Berenklauw is maar een kleine gemeenschap, een twintigtal mensen. Dus in de loop der jaren hebben ze enkele tientallen mensen opgevangen, terug opnieuw op pad geholpen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk iets kleinschalig. Hè. Je kunt niet zeggen dat dit...
1: Die een eigen geschiedenis heeft en als je die mensen optelt...
0: Je kunt natuurlijk niet zeggen dat de Berenklauw de redding geweest is van heel de maatschappij. Dat is niet het geval.
2: Oh, nee.
0: Maar wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat de Berenklauw een voorbeeldfunctie zou moeten hebben.
1: Zo zou het kunnen.
0: Voor een inspirerende voorbeeldfunctie. En het is in die zin dat de Gossen zegt, kijk, moest nu in elk dorp zo'n Berenklauw zijn. Hè, dus een open gemeenschap.
1: Een alternatieve leefgemeenschap.
0: Een gemeenschap waar mensen die het moeilijk hebben, even terecht kunnen. Hè, die op een spontane manier opgevangen worden, zonder veel regels, zonder veel theorieën. Hè, dat zou de samenleving, de overheid miljoenen kunnen besparen. En ik denk dat hem daarin enorm gelijk heeft. Hè, dat hem enorm gelijk heeft. Dat wij eigenlijk allemaal onze kleinbikken zouden moeten openstellen voor mensen die het moeilijk hebben. Natuurlijk, in een kleine gezinssituatie is dat heel moeilijk. Hè? Van iemand op te vangen die zware problemen heeft. Dat kan alleen maar, vind ik persoonlijk, in een bredere gemeenschap.
1: Een samenleving.
0: Waar meer... Nee, in een commune.
1: Een infrastructuur.
0: In een commune waar eigenlijk hier een twintigtal mensen zijn. Waar voldoende draagkracht is eigenlijk om mensen met problemen op te vangen. En zo. Hè? Dus in die zin is de Berenklauw iets heel inspirerend. En ik denk dat hij daar 100% gelijk heeft. moest dat op meer plaatsen kunnen, zoiets. Dat inderdaad heel veel problemen zou oplossen. De samenleving veel meer toleranter zou maken ook voor de samenleving. Veel meer draagkracht zou creëren voor opvang van mensen die het moeilijk hebben. En ja, de overheid miljoenen zou kunnen besparen eigenlijk. Mensen die nu weggestoken worden ergens in de psychiatrie of ik weet niet wat. Ja. Volgestopt met medicatie. Die wordt niet gewerkt met medicatie.
1: Ja. Wel, zeer inspirerend inderdaad. Gosse, bedankt.
2: Om zo mensen te vinden, dat zeggen ze altijd. Ik denk dat dat gelukt is omdat ik nooit geen vaste verhouding gehad heb. Als ik hier nu een vrouwke gehad had van in het begin, dan was dat zo nooit gebeurd. Ik heb me altijd afgehouden. Ik ben verliefd geweest, dat is mislukt. En nog een keer en nog een keer. Maar ik heb nooit niet... Ik heb hier zoveel mensen gehad van buitenland en toffe vrouwtjes en de kans gehad me hopen.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, als dat mee begint, dan gaat het hier niet verder. Dan is het egoïstisch, dit, dat. Egocentrisch. Dat is...
1: No woman, no cry.
2: Dus om zoiets te doen, moet je een heel andere structuur beginnen. Geen structuur bijna, hè?
1: Ja. Wel, het is zeer inspirerend. Gosse, dank u. Luc, dank u. Dus beste luisteraars, De Berenklauw, Inherent. Het boek van Luc, het verhaal van De Berenklauw, Woon- en Werkgemeenschap, kan je dus bekomen in de boekhandels en bij Luc zelf, Luc.vanHerentals. Of ook bij De Berenklauw zelf, Inherent. Kom gewoon langs, iedereen is welkom. En een laatste liedje, Luc.
0: Iets progressief als dat mag.
1: Alsjeblieft.
0: De Moorsoldaten.
1: De Moorsoldaten.
0: De Moorsoldaten vind ik een fantastisch nummer. Mensen die ook in de dikke shit zaten, die er zich uitgezongen hebben,
1: ja.
0: Die moed geput hebben uit een fantastisch lied. En zet dat maar op.
1: En dat is van?
0: Rum.
1: Rum, altijd een goede naam voor een groep. De Moorsoldaten van Rum. Dat komt eraan. Wim, leg Rum op met de Moorsoldaten. Ja.

Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BMW. Eigenzinnig, eigentijds.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL, for those who truly listen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Z-Versägers noch ein Stinch, ein Mischhund. Haha.
1: Mama, sie sind gelukt.
2: Ah, natürlich zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Er in Oostende bad, je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen plooit.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na een

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce-gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jayden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit was het BNL Nieuws.